0: ondanks een eerdere beslissing van de Raad van State om daarmee te stoppen. Volgens de rechtbank verliezen gedupeerde ouders anders een belangrijk drukmiddel. De uitspraak heeft directe gevolgen voor 3 ouders die bij vertraging alsnog geld krijgen.
1: President Macron meldt dat de natuurbrand bij Biscarros in het departement Landes onder controle is. Dat noemde hij goed nieuws voor heel Landes tijdens een bezoek aan een crisiscentrum in het naburige Gironde. Daar woedt een veel grotere brand die tot op enkele kilometers van Bordeaux is genaderd. Tienduizenden mensen werden al geëvacueerd.
2: Boeren overhandigden bij het gemeentehuis in Borculo een brandbrief aan het college. Honderden agrariërs verzamelden zich met trekkers en omgekeerde vlaggen tegen de stikstofplannen. Aanleiding is een brief van minister Van Essen die de ammoniakuitstoot in 2030 met 23% tot 25% wil verlagen en melkveehouders vanaf 2035 maximaal 2,6 koeien per hectare toestaat. De 4 vermiste Nederlanders op het Malawi-meer zijn gevonden, meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken maandag. Ook de 3 lokale bemanningsleden zijn terecht en krijgen medische hulp. De groep vertrok zondag vanuit Tanzania, maar arriveerde niet in Malawi, waarna een zoekactie volgde. Mogelijk kreeg de boot een mechanisch defect.
3: Het weer tot slot.
2: Vannacht trekt de laatste bui uit het oosten weg. De temperatuur daalt naar 10 tot 17 graden en het blijft droog. Morgenochtend start het noorden met bewolking, maar in het zuiden schijnt de zon, waarna overal zonneschijn ontstaat en het al 22 tot 27 graden wordt.
3: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
4: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedenavond. Boxmeer is vandaag in de ban van Daags na de Tour. In klasse 1 ging de overwinning naar Hein Biemans uit Rukve. Daan Switters eindigde als tweede, gevolgd door Steven Stenekes op de derde plaats. In klasse 2 was Dennis Willems de snelste. Rijn Kobussen finishte als tweede en Tom de Vrede legde beslag op de derde plaats. Ook bij het handbiken zijn de winnaars bekend. Bij de vrouwen in de klasse W 1 tot 4 was Jacqueline Tans de enige deelnemster. Zij gaat er dan ook vandoor met de titel. Bij de heren won Thijs Hezen in de categorie H1/H2. In de categorie H3 ging de winst naar Sylvan Canrinus. Dave Versluis won in de categorie H4 en Niels Joosten in de categorie H5. En ook de vrouwenwedstrijd over 60 kilometer is beslist. Nederlands kampioen Lieke Nooyen kwam als eerste over de streep en schreef daarmee de jubileumeditie van Daags na de Tour op haar naam. Misha Bredewold finishte als tweede, terwijl Lucens Brand de derde plaats voor haar rekening nam. En voor het weer gaan we naar Daan. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl. Vannacht trekt de laatste bui uit het oosten weg. De temperatuur daalt naar 10 tot 17 graden en het blijft droog. Morgenochtend start het noorden met bewolking, maar in het zuiden schijnt de zon, waarna overal zonneschijn ontstaat en het al 22 tot 27 graden wordt.
0: Waar je ook bent, Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het Land van Kuik. Dichterbij.

0: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. De rechtbank Midden-Nederland blijft dwangsommen opleggen aan de dienst toeslagen, ondanks een eerdere beslissing van de Raad van State om daarmee te stoppen. Volgens de rechtbank verliezen gedupeerde ouders anders een belangrijk drukmiddel. De uitspraak heeft directe gevolgen voor 3 ouders die bij vertraging alsnog geld krijgen. President Macron meldt dat de natuurbrand bij Biscarrosse in het departement Landes onder controle is. Dat noemde hij goed nieuws voor heel Landes tijdens een bezoek aan een crisiscentrum in het naburige Gironde. Daar woedt een veel grotere brand die tot op enkele kilometers van Bordeaux is genaderd. Tienduizenden mensen werden al geëvacueerd. Boeren overhandigden bij het gemeentehuis in Borculo een brandbrief aan het college. Honderden agrariërs verzamelden zich met trekkers en omgekeerde vlaggen tegen de stikstofplannen. Aanleiding is een brief van minister Van Essen die de ammoniakuitstoot in 2030 met 23% tot 25% wil verlagen en melkveehouders vanaf 2035 maximaal 2,6 koeien per hectare toestaat. De 4 vermiste Nederlanders op het Malawi-meer zijn gevonden, meldde het ministerie van Buitenlandse Zaken maandag. Ook de 3 lokale bemanningsleden zijn terecht en krijgen medische hulp. De groep vertrok zondag vanuit Tanzania, maar arriveerde niet in Malawi, waarna een zoekactie volgde. Mogelijk kreeg de boot een mechanisch defect.
1: Het weer tot slot. Vannacht trekt de laatste bui uit het oosten weg. De temperatuur daalt naar 10 tot

0: De bioscoophit van deze zomer heeft wel een heel opvallende soundtrack gekregen. Want de populairste pubs ter wereld halen de absolute koningen van de 90s boybands van stal. Niemand minder dan Ed Sheeran schreef mee aan deze track, die je hoort in de nieuwe Paul Control, The Dino Movie. Dit zijn AJ, Nick, Kevin, Brian en Howie. Je favoriete puppybrigade krijgt hulp van de Backstreet Boys met Bottle Up.
1: Nieuwe muziek. Nu op Omroep.

0: Vannacht trekt de laatste bui uit het oosten weg. De temperatuur daalt naar 10 tot 17 graden en het blijft droog. Morgenochtend start het noorden met bewolking, maar in het zuiden schijnt de zon, waarna overal zonneschijn ontstaat en het al 22 tot 27 graden wordt.
1: Kijk elk uur naar de tv-programmering op Omroep Land van Kuik Televisie. Actueel nieuws en reportages uit uw eigen streek. De carousel wordt iedere uur herhaald, afgewisseld met het laatste nieuws vanuit onze gratis app. Ook op televisie zijn we dichterbij dan u denkt.

Bij Omroep Land van Kuik hoor je deze classics en hits. En ook deze.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. De rechtbank Midden-Nederland blijft dwangsommen opleggen aan de dienst toeslagen, ondanks een eerdere beslissing van de Raad van State om daarmee te stoppen. Volgens de rechtbank verliezen gedupeerde ouders anders een belangrijk drukmiddel. De uitspraak heeft directe gevolgen voor 3 ouders die bij vertraging alsnog geld krijgen. President Macron meldt dat de natuurbrand bij Biscarrosse in het departement Landes onder controle is. Dat noemde hij goed nieuws voor heel Landes tijdens een bezoek aan een crisiscentrum in het naburige Gironde. Daar woedt een veel grotere brand die tot op enkele kilometers van Bordeaux is genaderd. Tienduizenden mensen werden al geëvacueerd. Boeren overhandigden bij het gemeentehuis in Borculo een brandbrief aan het college. Honderden agrariërs verzamelden zich met trekkers en omgekeerde vlaggen tegen de stikstofplannen. Aanleiding is een brief van minister Van Essen die de ammoniakuitstoot in 2030 met 23% tot 25% wil verlagen en melkveehouders vanaf 2035 maximaal 2,6 koeien per hectare toestaat. De 4 vermiste Nederlanders op het Malawi-meer zijn gevonden, meldde het ministerie van Buitenlandse Zaken maandag. Ook de 3 lokale bemanningsleden zijn terecht en krijgen medische hulp. De groep vertrok zondag vanuit Tanzania, maar arriveerde niet in Malawi, waarna een zoekactie volgde. Mogelijk kreeg de boot een mechanisch defect.
2: Het weer tot slot.
1: Vannacht trekt de laatste bui uit het oosten weg. De temperatuur daalt naar 10 tot 17 graden en het blijft droog. Morgenochtend start het noorden met bewolking, maar in het zuiden schijnt de zon, waarna overal zonneschijn ontstaat en het al 22 tot 27 graden wordt.
2: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Vannacht trekt de laatste bui uit het oosten weg. De temperatuur daalt naar 10 tot 17 graden en het blijft droog. Morgenochtend start het noorden met bewolking, maar in het zuiden schijnt de zon, waarna overal zonneschijn ontstaat en het al 22 tot 27 graden wordt.
1: Blijf altijd op de hoogte van het nieuws uit het Land van Kuik. Schrijf je in voor de gratis nieuwsbrief van Omroep Land van Kuik. En ontvang wekelijks de belangrijkste nieuws, verhalen en achtergronden in jouw mailbox. Het is heel eenvoudig. Ga naar omroeplvc.nl/nieuwsbrief en meld je aan.

0: Check onze website omroepelvc.nl.
1: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Bewoners van 9 geëvacueerde Spaanse dorpen mogen weer naar huis. De branden woedden vooral in de provincie Avila en de regio Madrid en troffen ook een deel van Toledo. In die provincie blijven nog 2 gemeenten ontruimd. Ook veel wegen werden maandagavond weer vrijgegeven. Het cruiseschip De Otella vertrok vanuit Nijmegen met 140 passagiers richting Straatsburg, maar haalt die bestemming door de lage waterstanden waarschijnlijk niet. Kapitein Seybrand zegt dag voor dag te bekijken hoe ver ze komen. Met de huidige diepgang redt het schip het net aan tot Koblenz. Ook op de Donau blijven waterstanden voor riviercruises een uitdaging. President Macron meldt dat de natuurbrand bij Biscarros in het departement Landes onder controle is. Dat noemde hij goed nieuws tijdens een bezoek aan het crisiscentrum in de naburige Gironde. Daar woedt een veel grotere brand die tot op enkele kilometers van Bordeaux is genaderd. Tienduizenden mensen werden al geëvacueerd. En de rechtbank Midden-Nederland blijft dwangsommen opleggen aan de dienst toeslagen, ondanks een eerdere beslissing van de Raad van State om daarmee te stoppen. Volgens de rechtbank verliezen gedupeerde ouders een belangrijk drukmiddel. De uitspraak heeft directe gevolgen voor 3 ouders die bij vertraging alsnog geld krijgen. En dan tot slot het weer. Vanochtend trekt de hardnekkige bewolking in het noordoosten snel oostwaarts. Elders in het land schijnt de zon. Dankzij flinke zonnestralen loopt de temperatuur in de middag flink op. In het zuiden is het zelfs zomers warm met maxima rond de 25 graden of meer. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedenavond. Boxmeer is vandaag in de ban van Daags na de Tour. In klasse 1 ging de overwinning naar Hein Biemans uit Rukve. Daan Switters eindigde als tweede, gevolgd door Steven Stenekes op de derde plaats. In klasse 2 was Dennis Willems de snelste. Rijn Kobussen finishte als tweede en Tom de Vrede legde beslag op de derde plaats. Ook bij het handbiken zijn de winnaars bekend. Bij de vrouwen in de klasse W 1 tot 4 was Jacqueline Tans de enige deelnemster. Zij gaat er dan ook vandoor met de titel. Bij de heren won Thijs Heesen in de categorie H1/H2. In de categorie H3 ging de winst naar Sylvan Canrinus. Dave Versluis won in de categorie H4 en Niels Joosten in de categorie H5. En ook de vrouwenwedstrijd over 60 kilometer is beslist. Nederlands kampioen Lieke Nooijen kwam als eerste over de streep en schreef daarmee de jubileumeditie van Daags na de Tour op haar naam. Misha Bredewold finisht als tweede, terwijl Lucens Brand de derde plaats voor haar rekening nam. En voor het weer gaan we naar Daan. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanochtend trekt de hardnekkige bewolking in het noordoosten snel oostwaarts. Elders in het land schijnt de zon. Dankzij flinke zonnestralen loopt de temperatuur in de middag flink op. In het zuiden is het zelfs zomers warm met maxima rond de 25 graden of meer.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Bewoners van 9 geëvacueerde Spaanse dorpen mogen weer naar huis. De branden woedden vooral in de provincie Avila en de regio Madrid en troffen ook een deel van Toledo. In die provincie blijven nog 2 gemeenten ontruimd. Ook veel wegen werden maandagavond weer vrijgegeven. Het cruiseschip De Otella vertrok vanuit Nijmegen met 140 passagiers richting Straatsburg, maar haalt die bestemming door de lage waterstanden waarschijnlijk niet. Kapitein Seybrand zegt dag voor dag te bekijken hoe ver ze komen. Met de huidige diepgang redt het schip het net aan tot Koblenz. Ook op de Donau blijven waterstanden voor riviercruises een uitdaging. President Macron meldt dat de natuurbrand bij Biscarros in het departement Landes onder controle is. Dat noemde hij goed nieuws tijdens een bezoek aan het crisiscentrum in de naburige Gironde. Daar woedt een veel grotere brand die tot op enkele kilometers van Bordeaux is genaderd. Tienduizenden mensen werden al geëvacueerd. En de rechtbank Midden-Nederland blijft dwangsommen opleggen aan de dienst toeslagen, ondanks een eerdere beslissing van de Raad van State om daarmee te stoppen. Volgens de rechtbank verliezen gedupeerde ouders een belangrijk drukmiddel. De uitspraak heeft directe gevolgen voor 3 ouders die bij vertraging alsnog geld krijgen. En dan tot slot het weer. Vanochtend trekt de hardnekkige bewolking

0: in de middag flink op. In het zuiden is het zelfs zomers warm met maxima rond de 25 graden of meer.
1: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485-312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
3: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
4: Davriet Techniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Davriet Techniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Install Q-erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Davriet Techniek in Kuik. Davriettechniek.nl.
5: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroepland van Kuik.
1: Agenda.
2: Op woensdag 12 augustus 2026 krijgt u de kans om een uniek stukje geschiedenis te ontdekken tijdens een rondleiding door kasteel Aldendriel, gelegen aan de Kasteelstraat 6 in Mil. De rondleiding begint om 1:30 en duurt ongeveer een uur. Bezoekers worden meegenomen door verschillende historische vertrekken, waaronder de 18e-eeuwse keuken, de salon, eetkamer en diverse slaapkamers. Voor het eerst in zijn eeuwenlange bestaan is het kasteel op deze manier toegankelijk voor het publiek. Kinderen zijn welkom en kunnen deelnemen aan een speciale speurtocht. Op vrijdag 14 en zaterdag 15 augustus staat de historische vestingstad Grave weer in het teken van het Ballonfestival. Tijdens dit tweedaagse evenement vullen tientallen kleurrijke hete luchtballonnen de lucht boven de stad. Naast de ballonvaarten kunnen bezoekers genieten van live muziek, diverse foodstands en tal van activiteiten voor kinderen. Het festival biedt een gezellige sfeer voor het hele gezin en trekt jaarlijks veel bezoekers uit de regio. Kleurrijk zomerspektakel dat jong en oud weet te verrassen.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Reuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemorgen. Bij een brand in een bos aan de Wijnroemer in Gassel is asbest vrijgekomen. De brandweer heeft de brand snel geblust en het gebied is afgezet. De oorzaak van de brand en wat er precies in brand heeft gestaan is nog onbekend. Het optreden van zanger Rutger van Barneveld tijdens de afterparty van Daags na de Tour in La Bamba, Boksmeer, werd tijdelijk onderbroken door een biergooier uit het publiek. Na een duidelijke afkeuring van aanwezigen hervatte van Barneveld zijn optreden, waarbij zijn hit Zoele Zomernachten veelvuldig werd gezongen. En ook de vrouwenwedstrijd over 60 kilometer is beslist. Nederlands kampioen Lieke Nooijen kwam als eerste over de streep en schreef daarmee de jubileumeditie van Daags na de Tour op haar naam. Misha Bredewold finisht als tweede, terwijl Lucens Brand de derde plaats voor haar rekening nam. En voor het weer gaan we naar Daan. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanochtend trekt de hardnekkige bewolking in het noordoosten snel oostwaarts. Elders in het land schijnt de zon. Dankzij flinke zonnestralen loopt de temperatuur in de middag flink op. In het zuiden is het zelfs zomers warm met maxima rond de 25 graden of meer.
3: Autorijden saai? Vergeet het maar! Want elke werkdag tussen 4 en 6 is Jan Deelen jouw bijrijder. Tijdens je reis in of naar het Land van Kuik. Met aandacht voor gebeurtenissen in de regio, de agenda, het streeknieuws, weer en verkeer. En er neemt nog wat muziek voor je mee voor onderweg. Luisteren dus. Afslag LVC. Elke werkdag van 4 tot 6.

0: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1 op 1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalonbickel&co.nl.
1: Kom ook op woensdag 29 juli naar de grootste en gezelligste vakantiejaarmarkt van Noordoost-Brabant in en om het centrum van Mil. Op een parcours van zo'n 2 kilometer vindt u van 10 tot 6 uur vele marktkramen. Verkoopwagens, terrasjes en muziek en entertainment voor het hele gezin. De vakantiejaarmarkt op woensdag 29 juli is gratis toegankelijk en ook parkeren is gratis. Come along and have a look. www.vakantiejaarmarkt.nl.
2: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
3: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
4: Dichterbij dan je denkt. Check onze website.
5: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht.
6: De aangehouden verdachte van de schietpartij zondag in Seattle is 15 jaar oud. Dat meldt de burgemeester Wilson vandaag. Na een tweede verdachte wordt nog gezocht. Een mogelijke derde schutter kwam om tijdens de schotenwisseling. Bij de schietpartij tijdens een culinair festival bij Space Needle vielen 3 doden en minstens 4 gewonden. De Duitse recherche klassificeert 410 mensen als islamitische terreurdreiging. Dat meldt mediagroep RND vandaag. Daarnaast gelden 65 personen als extreemrechtse en 17 als extreem linkse bedreiging. De cijfers volgen op een aanslag op de Pride in Berlijn, waarbij de 21-jarige verdachte Abdul B. met een auto inreed op een menigte. 1 vrouw kwam om en tientallen raakten gewond. Bewoners van 9 geëvacueerde Spaanse dorpen mogen weer naar huis. De branden woedden vooral in de provincie Avila en de regio Madrid en troffen ook een deel van Toledo. In die provincie blijven nog 2 gemeenten ontruimd. Ook veel wegen werden maandagavond weer vrijgegeven. Het cruiseschip De Otella vertrok vanuit Nijmegen met 140 passagiers richting Straatsburg, maar haalt die bestemming door de lage waterstanden waarschijnlijk niet. Kapitein Seybrand zegt dag voor dag te bekijken hoe ver ze komen. Met de huidige diepgang redt het schip het net aan tot Koblenz. Ook op de Donau blijven waterstanden voor riviercruises een uitdaging. En dan tot slot het weer. Vanochtend trekt de hardnekkige bewolking in het noordoosten snel oostwaarts. Elders in het land schijnt de zon. Dankzij flinke zonnestralen loopt de temperatuur in de middag flink op. In het zuiden is het zelfs zomers warm met maxima rond de 25 graden of meer.
5: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
7: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door de werkzaamheden aan de Moerdijkbrug op de A16 Breda richting Rotterdam... 6 kilometer file tussen Knappert, Zonzeel en Dordrecht. De vertraging is 10 minuten en de rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Eerst kopen of eerst...

0: Zeker, al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
1: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
0: Ik rijd graag veilig, daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
2: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Op vrijdag 14 en zaterdag 15 augustus staat de historische vestingstad Grave weer in het teken van het Ballonfestival. Tijdens dit tweedaagse evenement vullen tientallen kleurrijke hete luchtballonnen de lucht boven de stad. Naast de ballonvaarten kunnen bezoekers genieten van live muziek, diverse foodstands en tal van activiteiten voor kinderen. Het festival biedt een gezellige sfeer voor het hele gezin en trekt jaarlijks veel bezoekers uit de regio. Kleurrijk zomerspektakel dat jong en oud weet te verrassen. Op zaterdag 15 augustus 2026 staat het openluchttheater De Speeltuin aan de Blauwstraat 7C in Oplo in het teken van Franse muziek en zomerse sfeer. Van 8 tot 11 brengt Gerard Alderliefste en Friends een avond vol chansons, verhalen en muzikale ontmoetingen. Samen met zijn achtkoperige gezelschap neemt Alderliefste het publiek mee naar Frankrijk met bekende liedjes en verrassende verhalen. Het programma staat dit jaar in het teken van de voorstelling Vivre.
1: Het is zomer in het Land van Kuik. Omroep Land van Kuik.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemorgen. Bij een brand in een bos aan de Wijnroemer in Gassel is asbest vrijgekomen. De brandweer heeft de brand snel geblust en het gebied is afgezet. De oorzaak van de brand en wat er precies in brand heeft gestaan is nog onbekend. Het optreden van zanger Rutger van Barneveld tijdens de afterparty van Daags na de Tour in La Bamba, Boksmeer, werd tijdelijk onderbroken door een biergooier uit het publiek. Na een duidelijke afkeuring van aanwezigen hervatte van Barneveld zijn optreden, waarbij zijn hit Zoele Zomernachten veelvuldig werd gezongen. En ook de vrouwenwedstrijd over 60 kilometer is beslist. Nederlands kampioen Lieke Nooijen kwam als eerste over de streep en schreef daarmee de jubileumeditie van Daags na de Tour op haar naam. Misha Bredewold finisht als tweede, terwijl Lucens Brandt de derde plaats voor haar rekening nam. En voor het weer gaan we naar Daan. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanochtend trekt de hardnekkige bewolking in het noordoosten snel oostwaarts. Elders in het land schijnt de zon. Dankzij flinke zonnestralen loopt de temperatuur in de middag flink op. In het zuiden is het zelfs zomers warm met maxima rond de 25 graden of meer.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A16 Breda richting Rotterdam staat 5 kilometer file tussen Knopend Zonzeel en de Moerdijkbrug. Door werkzaamheden is de rechterrijstrook dicht en de vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio.
5: Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat.
4: Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat.
5: En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen.
4: Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal.

0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.
1: Je hebt jezelf nog zo beloofd dat je geen seconde aandacht meer aan die ene persoon zou verspillen. En toch zit je weer met je gitaar op schoot. Olivia Rodrigo rekent op haar allerbeste manier af met haar eigen misstappen in haar nieuwe single Stupid.

0: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties? Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
1: Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht, 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen, wel moderne apparaten, privé douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail, Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
2: Springen, klimmen, glijden. Let's go! Het grootste rondreizende springkussenfestival van Nederland komt naar Overloon. Van 24 juli tot en met 2 augustus beleef je bij Kids Playland een dag vol actie op gigantische springkussens en spectaculaire stormbanen. Allemaal voor 1 entreeprijs. En is het mooi weer? Dan ga je helemaal los met Aquafun. Dagelijks geopend van 1 tot 6. Dus trommel je vrienden, broertjes, zusjes en papa en mama op en kom naar Kids Playland Overloon. Kijk nu op kidsplayland.nl. Kids Playland Overloon, daar spring je deze zomer naartoe.
3: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
4: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. In Zandvoort werd gisteren een bezoeker van Pride on the Beach geslagen en uitgescholden. Dat meldt NH Nieuws. De politie noemt het aannemelijk dat de geaardheid van het slachtoffer de aanleiding was. Met camerabeelden werd de minderjarige verdachte herkend en aangehouden. Het slachtoffer hoefde niet naar het ziekenhuis. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit meldt dat de stoelen in 453 in de VS geregistreerde Boeing 737 MAX-toestellen verkeerd zijn geïnstalleerd. Bij noodlanding zouden passagiers hierdoor gewond kunnen raken. Onduidelijk is of ook toestellen van buitenlandse maatschappijen hierbij horen. Een termijn voor herstel is nu niet gesteld. De aangehouden verdachte van de schietpartij zondag in Seattle is 15 jaar oud. Dat meldt de burgemeester Wilson vandaag. Na een tweede verdachte wordt nog gezocht. De mogelijke derde schutter kwam om tijdens de schotenwisseling. Bij de schietpartij tijdens een culinair festival bij Space Needle vielen 3 doden en minstens 4 gewonden. De Duitse recherche klassificeert 410 mensen als islamitische terreurdreiging. Dat meldt mediagroep RND vandaag. Daarnaast gelden 65 personen als extreemrechtse en 17 als extreem linkse bedreiging. De cijfers volgen op een aanslag op de Pride in Berlijn, waarbij de 21-jarige verdachte Abdul B. met een auto inreed op een menigte. 1 vrouw kwam om en tientallen raakten gewond. En dan tot slot het weer. Vanochtend trekt de hardnekkige bewolking in het noordoosten snel oostwaarts. Elders in het land schijnt de zon. Dankzij flinke zonnestralen loopt de temperatuur in de middag flink op. In het zuiden is het zelfs zomers warm met maxima rond de 25 graden of meer.
5: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
6: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Maastricht richting Eindhoven door een ongeluk tussen knooppunt Kruisdonk en Elslo 5 kilometer file, 20 minuten vertraging. Er is nog een ongeluk gebeurd op de A2, maar dan van Eindhoven naar Maastricht. Tussen knooppunt Waterloo en knooppunt de Hoogte staat 5 kilometer file. Ook daar 20 minuten extra reistijd, de rechterrijstrook is dicht. Werkzaamheden op de Moerdijkbrug op de A16 vanuit Breda, 5 minuten vertraging. A58 Eindhoven-Tilburg door een kapotte vrachtwagen tussen Best en Moergestel 7 kilometer file. Een kwartier is de vertraging, de rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Hey vissersmaat of fietsliefhebber. Kom naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik. Met 38 stijgers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras. Volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat. Met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort. Vlakbij Boksmeer.
8: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485-31280. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
9: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter? Met de airco-systemen van OptiCool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar dé expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. OptiCool is slim comfort. Het hele jaar door.
2: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
10: Ja.
11: Ja.
2: Ja. Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
9: OptiCool uit Kuik is slim comfort. Het hele jaar door.
3: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: blijven en niks missen? Check voor het laatste nieuws onze website. Omroeplvc.nl. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.
1: Benny Sings, in het dagelijkse leven Tim van Berkenstein genaamd, is terug met zijn typische herkenbare sound. Zijn nieuwste single Parachute gaat over het ultieme gevoel van overgave in de liefde. Durven springen zonder te weten waar je landt, omdat je blind vertrouwt op de ander als je persoonlijke parachute.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Op zaterdag 15 augustus 2026 staat het openluchttheater De Speeltuin aan de Blauwstraat 7C in Oplo in het teken van Franse muziek en zomerse sfeer. Van 8 tot 11 brengt Gerard Alderliefste en Friends een avond vol chansons, verhalen en muzikale ontmoetingen. Samen met zijn achtkoperige gezelschap neemt Alderliefste het publiek mee naar Frankrijk met bekende liedjes en verrassende verhalen. Het programma staat dit jaar in het teken van de voorstelling Vivre. Op zondag 16 augustus 2026 opent de nostalgische ecotuin De Buitenkamer aan het Julianaplein 3 in Gassel haar poorten voor bezoekers. Tussen 10 en 5 kunt u genieten van een tuin vol bloemen, planten en bijzondere insecten. Er zijn rondleidingen waarbij aandacht wordt besteed aan eetbare planten, biodiversiteit en natuurbeleving. Kinderen kunnen met zoekkaarten op ontdekkingstocht gaan naar vlinders en andere kleine dieren. Ook zijn er koffie, thee en huisgemaakte lekkernijen verkrijgbaar.
1: Omroep Land van Kuik
3: heeft nu een eigen app.
1: Download hem nu via Google Play of de App Store. En geniet van je favoriete programma's. Omroep Land van Kuik.
3: Nu nog dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemorgen. Bij een brand in een bos aan de Wijnroemer in Gassel is asbest vrijgekomen. De brandweer heeft de brand snel geblust en het gebied is afgezet. De oorzaak van de brand en wat er precies in brand heeft gestaan is nog onbekend. Het optreden van zanger Rutger van Barneveld tijdens de afterparty van Daags na de Tour in La Bamba, Boksmeer, werd tijdelijk onderbroken door een biergooier uit het publiek. Na een duidelijke afkeuring van aanwezigen hervatte van Barneveld zijn optreden, waarbij zijn hit Zoele Zomernachten veelvuldig werd gezongen. En ook de vrouwenwedstrijd over 60 kilometer is beslist. Nederlands kampioen Lieke Nooijen kwam als eerste over de streep en schreef daarmee de jubileumeditie van Daags na de Tour op haar naam. Misha Bredewold finisht als tweede, terwijl Lucens Brand de derde plaats voor haar rekening nam. En voor het weer gaan we naar Daan. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanochtend trekt de hardnekkige bewolking in het noordoosten snel oostwaarts. Elders in het land schijnt de zon. Dankzij flinke zonnestralen loopt de temperatuur in de middag flink op. In het zuiden is het zelfs zomers warm met maxima rond de 25 graden of meer.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Een half uur is de vertraging op de A2 Maastricht richting Eindhoven door een ongeluk bij Elslo. 7 kilometer file begint al bij knooppunt Kruisdonk. Voorlopig is de rechterrijstrook dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dichterbij.

0: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
1: Klusbedrijf JSW.
2: Klusbedrijf JSW.
1: De nummer 1 in Ecoland.
2: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huis energie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.
3: Al meer dan 70 jaar is Autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
2: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht.
2: In november verschijnt een 18-jarige jongen voor de rechter in België wegens plannen voor een terroristische aanslag tijdens de Pride in Leuven. Via Telegram zocht hij naar wapens en sprak hij met een undercover agent. Na maanden voor arrest is hij inmiddels vrij in afwachting van het proces in november. Bij de grote bosbranden vlakbij Bordeaux ontstond een fenomeen dat een Franse brandweerman een vuurstorm noemde en de gouverneur van Gironde ongelooflijk ongezien. Deze vuurwolk ontstaat door de extreme hitte en energie van krachtige branden en is in Europa nog vrij nieuw. Het fenomeen maakt bosbranden moeilijker te bestrijden. In Zandvoort werd gisteren een bezoeker van Pride on the Beach geslagen en uitgescholden. Dat meldt NH Nieuws. De politie noemt het aannemelijk dat de geaardheid van het slachtoffer de aanleiding was. Met camerabeelden werd de minderjarige verdachte herkend en aangehouden. Het slachtoffer hoefde niet naar het ziekenhuis. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit meldt dat de stoelen in 453 in de VS geregistreerde Boeing 737 MAX-toestellen verkeerd zijn geïnstalleerd. Bij noodlanding zouden passagiers hierdoor gewond kunnen raken. Onduidelijk is of ook toestellen van buitenlandse maatschappijen hierbij horen. Een termijn voor herstel is nu niet gesteld. De aangehouden verdachte van de schietpartij zondag in Seattle is 15 jaar oud. Dat meldt de burgemeester Wilson vandaag. Na een tweede verdachte wordt nog gezocht. Een mogelijke derde schutter kwam om tijdens de schotenwisseling. Bij de schietpartij tijdens een culinair festival bij Space Needle vielen 3 doden en minstens 4 gewonden. En dan tot slot het weer. Vanochtend trekt de hardnekkige bewolking in het noordoosten snel oostwaarts. Elders in het land schijnt de zon. Dankzij flinke zonnestralen loopt de temperatuur in de middag flink op. In het zuiden is het zelfs zomers warm met maxima rond de 25 graden of meer.
1: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Belgische grens Eindhoven staat door een ongeluk 6 kilometer file bij afrit Maastricht Airport. De weg is weer vrij. De A58 Eindhoven richting Tilburg heeft 6 kilometer file. Tussen Oorschot en Moergestel een kwartier vertraging. Door een kapotte vrachtwagen is de rechterrijstrook dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Dabri-techniek, vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabri-techniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Installateur erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabri-techniek in Kuik. Dabri-techniek.nl.
5: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
6: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
7: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
8: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
7: Ik rij graag veilig, daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
0: Hey, hey, hey. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

meest actuele nieuws uit de regio binnen handbereik. Download nu onze app via Google Play of de App Store. Omroep Land van Kuik. Nu nog dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Op dinsdag 11 augustus 2026 kunt u van 11:30 tot 12 deelnemen aan een bijzondere rondleiding op landgoed De Barendonk aan de Milseweg 13 in Beers. Tijdens deze verhalenwandeling ontdekt u de rijke geschiedenis, bijzondere bewoners en verborgen talenten van het landgoed. De rondleiding duurt ongeveer 1,5 uur, is gratis toegankelijk en geschikt voor iedereen vanaf 16 jaar. Reserveren is verplicht en de wandeling vertrekt vanaf de receptie bij minimaal 5 deelnemers. Op woensdag 12 augustus 2026 krijgt u de kans om een uniek stukje geschiedenis te ontdekken tijdens een rondleiding door kasteel Aldenvriel, gelegen aan de Kasteelstraat 6 in Mil. De rondleiding begint om 1:30 en duurt ongeveer een uur. Bezoekers worden meegenomen door verschillende historische vertrekken, waaronder de 18e-eeuwse keuken, de salon, eetkamer en diverse slaapkamers. Voor het eerst in zijn eeuwenlange bestaan is het kasteel op deze manier toegankelijk voor het publiek. Kinderen zijn welkom en kunnen deelnemen aan een speciale speurtocht.
1: Dit is de zomer. De zomer op Omroep Land van Kuik.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemorgen. Bij een brand in een bos aan de Wijnroemer in Gassel is asbest vrijgekomen. De brandweer heeft de brand snel geblust en het gebied is afgezet. De oorzaak van de brand en wat er precies in brand heeft gestaan is nog onbekend. Het optreden van zanger Rutger van Barneveld tijdens de afterparty van Daags na de Tour in La Bamba, Boksmeer, werd tijdelijk onderbroken door een biergooier uit het publiek. Na een duidelijke afkeuring van aanwezigen hervatte van Barneveld zijn optreden, waarbij zijn hit Zoele Zomernachten veelvuldig werd gezongen. En ook de vrouwenwedstrijd over 60 kilometer is beslist. Nederlands kampioen Lieke Nooijen kwam als eerste over de streep en schreef daarmee de jubileumeditie van Daags na de Tour op haar naam. Misha Bredewold finisht als tweede, terwijl Lucens Brand de derde plaats voor haar rekening nam. En voor het weer gaan we naar Daan. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanochtend trekt de hardnekkige bewolking in het noordoosten snel oostwaarts. Elders in het land schijnt de zon. Dankzij flinke zonnestralen loopt de temperatuur in de middag flink op. In het zuiden is het zelfs zomers warm met maxima rond de 25 graden of meer.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A58 Eindhoven richting Tilburg is de vrachtwagen weer gemaakt. Tussen Best en Moergestel nog 5 minuten vertraging in 4 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Jennifer Holliday, Jean Knight, Roberta Flack. You know, they all got some.
1: Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider. Trinet en SNLR. Kanaal.

0: Kom ook op woensdag 29 juli naar de grootste en gezelligste vakantiejaarmarkt van Noordoost-Brabant in en om het centrum van Mil. Op een parcours van zo'n 2 kilometer vindt u van 10 tot 6 uur vele marktkramen, verkoopwagens, terrasjes en muziek en entertainment voor het hele gezin. De vakantiejaarmarkt op woensdag 29 juli is gratis toegankelijk en ook parkeren is gratis. Come along and have a look. You'll be surprised. www.vakantiejaarmarkt.nl.
1: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1 op 1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co.nl.
2: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
3: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Fitnessketen Basic Fit groeit hard en telt inmiddels 6,1 miljoen leden... door onder meer uitbreiding van het aantal vestigingen. Het bedrijf presteert sterk en ziet het gemiddelde aantal lidmaatschappen per club stijgen tot zo'n 3000. Dit komt vermoedelijk door ruimere openingstijden waarbij sommige vestigingen dag en nacht open zijn. Na jaren onderzoek zijn de identiteiten bekend van de twee mannen van wie in 2023 lichaamsdelen op Texel aanspoelden. Het gaat om Afghanen van 20 en 27 jaar. Een strandjutter deed destijds de lugubere fonds. De politie vermoedde al snel dat het ging om verdronken bootvluchtelingen uit Frankrijk. In november verschijnt een 18-jarige jongen voor de rechter in België wegens plannen voor een terroristische aanslag tijdens de Pride in Leuven. Via Telegram zocht hij naar wapens en sprak hij met een undercoveragent. Na maanden voor arrest is hij inmiddels vrij in afwachting van het proces in november. Bij de grote bosbranden vlakbij Bordeaux ontstond een fenomeen dat een Franse brandweerman een vuurstorm noemde en de gouverneur van Gironde ongelooflijk ongezien. Deze vuurwolk ontstaat door de extreme hitte en energie van krachtige branden en is Europa nog vrij nieuw. Het fenomeen maakt bosbranden moeilijker te bestrijden. In Zandvoort werd gisteren een bezoeker van Pride on the Beach geslagen en uitgescholden, dat meldt NH Nieuws. De politie noemt het aannemelijk dat de geaardheid van het slachtoffer de aanleiding was. Met camerabeelden werd de minderjarige verdachte herkend en aangehouden. Het slachtoffer hoefde niet naar het ziekenhuis. En dan tot slot het weer. Vanochtend trekt de hardnekkige bewolking in het noordoosten snel oostwaarts. Elders in het land schijnt de zon. Dankzij flinke zonnestralen loopt de temperatuur in de middag flink op. In het zuiden is het zelfs zomers warm met maxima rond de 25 graden of meer.
4: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
5: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter? Met de airco-systemen van OptiCool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar de expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. OptiCool is slim comfort. Het hele jaar door.
6: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Koolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Koolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
5: OptiCool uit Kuik is slim comfort. Het hele jaar door.
2: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

Frank van Kuik is dichterbij dan je denkt. Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider. Ziggo, kanaal 1915 of 915.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Op zondag 16 augustus van 11 tot 4 vindt de Maasheggenmarkt 2026 plaats bij camping en gastenverblijf De Brembroeken aan de Brembroeken 1 in Fortemullum. Tijdens deze markt presenteren ondernemers, verenigingen en overheden hun activiteiten rondom het UNESCO-gebied De Maasheggen. Bezoekers kunnen kennis maken met streekproducten, lokale initiatieven en natuurprojecten. Daarnaast zijn er oldtimers te bewonderen, diverse kinderactiviteiten en volop mogelijkheden om iets te eten en te drinken. Een gezellige en informatieve dag voor het hele gezin. Op dinsdag 11 augustus 2026 kunt u van 11:30 tot 12:30 deelnemen aan een bijzondere rondleiding op landgoed De Barendonk aan de Milseweg 13 in Biers. Tijdens deze verhalenwandeling ontdekt u de rijke geschiedenis, bijzondere bewoners en verborgen talenten van het landgoed. De rondleiding duurt ongeveer 1,5 uur, is gratis toegankelijk en geschikt voor iedereen vanaf 16 jaar. Reserveren is verplicht en de wandeling vertrekt vanaf de receptie bij minimaal 5 deelnemers.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Reuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemorgen. Het optreden van zanger Rutger van Barneveld tijdens de afterparty van Daags na de Tour in La Bamba, Boksmeer, werd tijdelijk onderbroken door een biergooier uit het publiek. Na een duidelijke afkeuring van aanwezigen hervatte van Barneveld zijn optreden, waarbij zijn hit Zoele Zomernachten veelvuldig werd gezongen. Bij een brand in een bos aan de Wijnroemer in Gassel is asbest vrijgekomen. De brandweer heeft de brand snel geblust en het gebied is afgezet. De oorzaak van de brand en wat er precies in brand heeft gestaan is nog onbekend. En ook de vrouwenwedstrijd over 60 kilometer is beslist. Nederlands kampioen Lieke Nooijen kwam als eerste over de streep en schreef daarmee de jubileumeditie van Daags na de Tour op haar naam. Misha Bredewold finisht als tweede, terwijl Lucens Brand de derde plaats voor haar rekening nam. En voor het weer gaan we naar Daan. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanochtend trekt de hardnekkige bewolking in het noordoosten snel oostwaarts. Elders in het land schijnt de zon. Dankzij flinke zonnestralen loopt de temperatuur in de middag flink op. In het zuiden is het zelfs zomers warm met maxima rond de 25 graden of meer.

0: Ik heb altijd de ramen dicht, want anders ben ik 's morgens om 4-5 uur wakker.
1: Inwoners van Sint Hubert hebben er op dagelijkse basis last van. De drukke verkeersader die recht door hun dorp gaat. De provinciale weg N264, die twee snelwegen verbindt, is over de jaren heen alleen maar drukker geworden. Vooral het vrachtverkeer is sterk toegenomen. En dat gaat ten koste van de leefbaarheid en de veiligheid, vindt men in het dorp.
2: Het is aangewezen als een gebiedsontsluitingsweg. En daardoor moet er ook veel verkeer overheen kunnen, volgens de provincie. Maar of dat door dit dorp heen moet, is dan de vraag.
0: Ik woon nu 47 jaar hier en in het begin kwam er al af en toe een vrachtauto langs. En nu zijn het er een kwart van alle voertuigen is een vrachtauto.
2: Er is een heel distributiecentrum in Haps bijgekomen. Uden is uitgebreid en het verkeer, en met name het vrachtverkeer, wordt alleen maar meer. En nu is per 1 juli ook nog de tolheffing ingegaan. En wij verwachten als dorpsraad ook dat daar daardoor veel meer vrachtverkeer hier overheen komt, omdat er geen tolheffing geheven wordt op dit stuk weg.
0: De weg is opnieuw ingericht om het veiliger te maken en om de snelheid naar beneden te halen. Maar de snelheid is niet echt minder geworden. Je kan het ook zien aan de vrachtauto achter me. Die zou maximaal 30 kunnen rijden. Nou, ik denk dat deze een schatting 40, tussen 40 en 50 rijdt ergens.
2: We hebben recent ook een onderzoek gedaan en een enquête gedaan met de Has samen. Daar hebben we ook gekeken naar wat vinden nu mensen in het dorp van deze weg. Wat vinden ze met name over de veiligheid van deze weg? En daar worden we met name de oversteekpunten als echt gevaarlijke punten beschouwd.
0: Mensen hebben heel veel last met oversteken om voorrang te krijgen wat eigenlijk moet. En, ja, het is best wel lastig om met de auto op de weg te draaien. Bij mij thuis moet ik achteruit de weg oprijden. Nou, dan sta ik af en toe 5 minuten te wachten overdag om de weg op te kunnen.
2: Het geluid is ook belangrijk. De meeste huizen hebben hier tegen de 70 decibel aan geluidsdruk op de woning. Dan zijn sommige huizen al gesaneerd. Maar desalniettemin heb je alsnog dat je in je achtertuin of in je voortuin nog steeds die geluidsdruk hebt.
0: Concrete oplossingen, ja, dat is een hele lastige. Want meestal wordt het probleem dan verlegd. Als ze hier verder niks aan doen, dan is het meer een gezwel wat blijft dooretteren. En ja, dit kan gewoon niet in het dorp. De leefbaarheid staat erg onder druk hier.
1: De gemeente zegt op de hoogte te zijn van de zorgen en ze serieus te nemen, maar niet meer te kunnen doen dan ze onder de aandacht van de provincie te brengen. De provincie geeft aan dat er in 2021 met goedkeuring van de dorpsraad groot onderhoud heeft plaatsgevonden in plaats van een omlegging van de weg. Een alternatieve verbinding tussen de A50 en de A73 ziet de provincie niet als serieuze optie, mede omdat volgens hen een zeer groot deel van het vrachtverkeer op de N264 toch een lokale bestemming heeft. De provincie verwacht na de zomervakantie een gesprek met de dorpsraad te gaan voeren naar aanleiding van het onderzoek van Has, waarbij de oversteekbaarheid van de weg een thema zal zijn.

0: Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht, 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen, wel moderne apparaten, privé douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail, Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
1: Hey vissersmaat of fietsliefhebber, kom naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik. Met 38 stijgers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras, volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat, met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort, vlakbij Boksmeer.
2: Springen, klimmen, glijden. Let's go! Het grootste rondreizende springkussenfestival van Nederland, Kom naar Overloon. Van 24 juli tot en met 2 augustus beleef je bij Kids Playland een dag vol actie op gigantische springkussens en spectaculaire stormbanen. Allemaal voor 1 entreeprijs. En is het mooi weer? Dan ga je helemaal los met Aquafun. Dagelijks geopend van 1 tot 6. Dus trommel je vrienden, broertjes, zusjes en papa en mama op en kom naar Kids Playland Overloon. Kijk nu op kidsplayland.nl. Kids Playland Overloon, daar spring je deze zomer naartoe.
3: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen. Misschien worstel je met gedrag of emoties. Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar ruimmakerspaardencoaching.nl.
2: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
4: Ja.
5: Ja.
4: Ja.
2: Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
6: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
7: Dichterbij dan je denkt. Check onze website.
8: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Dit jaar kiezen meer Nederlanders voor een elektrische auto naar de vakantiebestemming door de oplopende brandstofkosten. Snellaadbedrijf Fastned merkt dat ruim de helft van de eigen klanten deze zomer met de accu op pad gaat. In juli steeg het aantal buitenlandse laadsessies door Nederlandse reizigers aanzienlijk. Het zuiden van Japan is opgeschrikt door een zware aardbeving in de prefectuur Kumamoto. De kracht bedraagt 7 op de schaal van Richter. De eerste metingen wijzen uit dat de beving een kracht heeft van 7,1. Direct volgden er waarschuwingen en een tsunami-waarschuwing. Fitnessketen Basic Fit groeit hard en telt inmiddels 6,1 miljoen leden door onder meer uitbreiding van het aantal vestigingen. Het bedrijf presteert sterk en ziet het gemiddelde aantal lidmaatschappen per club stijgen tot zo'n 3000. Dit komt vermoedelijk door ruimere openingstijden waarbij sommige vestigingen dag en nacht open zijn. Na jaren onderzoek zijn de identiteiten bekend van de 2 mannen van wie in 2023 lichaamsdelen op Texel aanspoelden. Het gaat om Afghanen van 20 en 27 jaar. Een strandjutter deed destijds de lugubere fonds. De politie vermoedde al snel dat het ging om verdronken bootvluchtelingen uit Frankrijk. In november verschijnt een 18-jarige jongen voor de rechter in België wegens plannen voor een terroristische aanslag tijdens de Pride in Leuven. Via Telegram zocht hij naar wapens en sprak hij met een undercoveragent. Na maanden voor arrest is hij inmiddels vrij in afwachting van het proces in november. En dan tot slot het weer. Vanmiddag schijnt de zon flink, ook wel wat wolkenvelden. Het wordt een stuk warmer dan voorgaande dagen, maxima van 23 graden in het noorden, 27 graden in het midden van het land en lokaal 30 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws op Omroepland van Kuik.
4: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er Autobedrijf Custers. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
5: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
4: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Custers. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
9: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485-312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
7: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Roland van Kuik.
1: Agenda.
2: Op woensdag 12 augustus 2026 krijgt u de kans om een uniek stukje geschiedenis te ontdekken tijdens een rondleiding door kasteel Aldendriel, gelegen aan de Kasteelstraat 6 in Mil. De rondleiding begint om 13:30 en duurt ongeveer een uur. Bezoekers worden meegenomen door verschillende historische vertrekken, waaronder de 18e-eeuwse keuken, de salon, eetkamer en diverse slaapkamers. Voor het eerst in zijn eeuwenlange bestaan is het kasteel op deze manier toegankelijk voor het publiek. Kinderen zijn welkom en kunnen deelnemen aan een speciale speurtocht. Op vrijdag 14 en zaterdag 15 augustus staat de historische vestingstad Graven weer in het teken van het Ballonfestival. Tijdens dit tweedaagse evenement vullen tientallen kleurrijke hete luchtballonnen de lucht boven de stad. Naast de ballonvaarten kunnen bezoekers genieten van live muziek, diverse foodstands en tal van activiteiten voor kinderen. Het festival biedt een gezellige sfeer voor het hele gezin en trekt jaarlijks veel bezoekers uit de regio. Kleurrijk zomerspektakel dat jong en oud weet te verrassen.
1: Voor het noorden van het Land van Kuik, 93.5 FM. En voor het zuiden van het Land van Kuik, 94.0 FM.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Reuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemorgen. Het optreden van zanger Rutger van Barneveld tijdens de afterparty van Daags na de Tour in La Bamba, Boksmeer, werd tijdelijk onderbroken door een biergooier uit het publiek. Na een duidelijke afkeuring van aanwezigen hervatte van Barneveld zijn optreden, waarbij zijn hit Zoele Zomernachten veelvuldig werd gezongen. Bij een brand in een bos aan de Wijnroemer in Gassel is asbest vrijgekomen. De brandweer heeft de brand snel geblust en het gebied is afgezet. De oorzaak van de brand en wat er precies in brand heeft gestaan is nog onbekend. En ook de vrouwenwedstrijd over 60 kilometer is beslist. Nederlands kampioen Lieke Nooijen kwam als eerste over de streep en schreef daarmee de jubileumeditie van Daags na de Tour op haar naam. Misha Bredewold finisht als tweede, terwijl Lucens Brand de derde plaats voor haar rekening nam. En voor het weer gaan we naar Daan. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanmiddag schijnt de zon flink, ook wel wat wolkenvelden. Het wordt een stuk warmer dan voorgaande dagen. Maxima van 23 graden in het noorden, 27 graden in het midden van het land en lokaal 30 graden in het zuiden.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A16 Breda-Rotterdam door werkzaamheden aan de Moerdijkbrug 5 kilometer file vanaf knooppunt Zonzeel, 10 minuten vertraging. De rechterrijstrook is dicht. Op de A29 Rotterdam richting Bergen-op-Zoom tussen afrit Oud-Beijerland en knooppunt Heiligerhardsplein 5 kilometer file en 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio.
5: Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat.
4: Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat.
5: En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen.
4: Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik.
5: Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal.

0: Britse popkoningin Ellie Goulding is helemaal terug met een nieuwe sound. Haar nieuwe single Black Prada Dress is het eerste voorproefje van haar lang verwachte zesde studioalbum.
1: Dit is Nieuw op Omroep Land van Kuik.
2: I heard what you said, just as I was chasing freedom. Don't want the pill.

0: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huis energie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.
2: Al meer dan 70 jaar is Autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen Bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.
1: Klusbedrijf
3: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies.

0: zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs. Word baas over eigen energie.
1: Dichterbij dan je denkt. Check onze website. omroeplvc.nl.
2: Dit is het nieuws. Goedemiddag. De regio Moskou is afgelopen nacht aangevallen met meer dan 390 drones uit Oekraïne. Volgens de burgemeester van Moskou zijn de meeste drones neergeschoten. In de stad Tsjechov stortte een drone neer op een woongebouw. Daarbij vielen geen gewonden. Ook kwamen brokstukken van neergeschoten drones in omliggende dorpen terecht. In het noorden van Afghanistan is een provinciale functionaris vermoord door twee gewapende aanvallers in de provincie Badakhshan. Een van de vermoedelijke daders werd gedood door de bewakers van de functionaris. De tweede verdachte is nog voortvluchtig. Het is niet bekend wie achter de aanslag zit en wat het motief was. Dit jaar gaan weer meer Nederlanders met een elektrische auto op vakantie door de oplopende brandstofkosten. Snellaadbedrijf Fastnet merkt dat ruim de helft van de eigen klanten deze zomer met de accu op pad gaat. In juli steeg het aantal buitenlandse laadsessies door Nederlandse reizigers aanzienlijk. En fitnessketen Basic Fit groeit hard en telt inmiddels 6,1 miljoen leden door onder meer uitbreiding van het aantal vestigingen. Het bedrijf presteert sterk en ziet het gemiddelde aantal lidmaatschappen per club stijgen tot bijna 3000. Dit komt vermoedelijk door ruimere openingstijden, waarbij sommige vestigingen dag en nacht open zijn. Het weer, zonnig, maar ook wat bewolking. Er staat een matige zuidwestenwind en de middagtemperatuur ligt tussen 24 graden aan de kust tot lokaal 30 in het zuiden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A16 Breda richting Rotterdam, bij de Moerdijkbrug 4 kilometer file door werkzaamheden, 5 minuten vertraging. De rechterrijstrook is dicht. De A17 Roosendaal-Dordrecht, bij knooppunt Klaverpolder 2 kilometer file en 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
5: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond, of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
6: David en ik, vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabri Techniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Installcu erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabri Techniek in Kuik. Dabritechniek.nl. Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1 op 1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co.nl.
1: Omroep Land van Kuik. Dichterbij.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Op vrijdag 14 en zaterdag 15 augustus staat de historische vestingstad Grave weer in het teken van het Ballonfestival. Tijdens dit tweedaagse evenement vullen tientallen kleurrijke hete luchtballonnen de lucht boven de stad. Naast de ballonvaarten kunnen bezoekers genieten van live muziek, diverse foodstands en tal van activiteiten voor kinderen. Het festival biedt een gezellige sfeer voor het hele gezin en trekt jaarlijks veel bezoekers uit de regio. Kleurrijk zomerspektakel dat jong en oud weet te verrassen. Op zaterdag 15 augustus 2026 staat het openluchttheater De Speeltuin aan de Blauwstraat 7C in Oplo in het teken van Franse muziek en zomerse sfeer. Van 8 tot 11 brengt Gerard Alderliefste en Friends een avond vol chansons, verhalen en muzikale ontmoetingen. Samen met zijn achtkopige gezelschap neemt Alderliefste het publiek mee naar Frankrijk met bekende liedjes en verrassende verhalen. Het programma staat dit jaar in het teken van de voorstelling Vivre,

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Reuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemiddag. Het optreden van zanger Rutger van Barneveld tijdens de afterparty van Daags na de Tour in La Bamba, Boksmeer, werd tijdelijk onderbroken door een biergooier uit het publiek. Na een duidelijke afkeuring van aanwezigen hervatte van Barneveld zijn optreden, waarbij zijn hit Zoele Zomernachten veelvuldig werd gezongen. Bij een brand in een bos aan de Wijnroemer in Gassel is vermoedelijk asbest vrijgekomen van het dak van een houten schuur. De brandweer blusste de brand snel met assistentie van de brandweerkorps van Schaik. De oorzaak van de brand is nog onbekend. En ook de vrouwenwedstrijd over 60 kilometer is beslist. Nederlands kampioen Lieke Nooijen kwam als eerste over de streep en schreef daarmee de jubileumeditie van Daags na de Tour op haar naam. Misha Bredewold finisht als tweede, terwijl Lucens Brand de derde plaats voor haar rekening nam. En voor het weer gaan we naar Daan. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Zonnig, maar ook wat bewolking. Er staat een matige zuidwestenwind en de middagtemperatuur ligt tussen 24 graden aan de kust tot lokaal 30 in het zuiden.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A16 Breda richting Rotterdam staat 4 kilometer file tussen Zevenbergshoek en de Moerdijkbrug. 5 minuten is de vertraging, de rechterrijstrook is dicht. 2 kilometer file op de A17 Roosendaal-Dordrecht tussen Moerdijk en Knoop het Klaverpolder. De vertraging is 10 minuten. De N322 Nieuwe Dijk richting Zaltbommel is dicht tussen Almkerk en Uitwijk door opruimwerkzaamheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Waar je ook bent, Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.
4: Je intuïtie liegt eigenlijk nooit, maar soms duurt het jaren voordat je de bittere waarheid onder ogen durft te zien. Taylor Swift legt de vinger op de zere plek op haar nieuwste single met de titel I Knew It, I Knew You. Geen grootse uptempo pop, maar een prachtig gelaagd meesterwerk waarin ze bewijst waarom ze de absolute koningin van de poppoëzie is.

0: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
1: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
2: Kom ook op woensdag 29 juli naar de grootste en gezelligste vakantiejaarmarkt van Noordoost-Brabant in en om het centrum van Mil. Op een parcours van zo'n 2 kilometer vindt u van 10 tot 6 uur vele marktkramen, verkoopwagens, terrasjes en muziek en entertainment voor het hele gezin. De vakantiejaarmarkt op woensdag 29 juli is gratis toegankelijk en ook parkeren is gratis. Come along and have a look. You'll be surprised. www.vakantiejaarmarkt.nl.
0: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
3: Dit is het nieuws. Goedemiddag. Italië verlaagt opnieuw tijdelijk de accijns op diesel. Tot 6 augustus gaat de prijs met 17 cent per liter omlaag. De maatregel kost de overheid ongeveer 125 miljoen euro en geldt niet voor benzine. De regering wil automobilisten helpen vanwege de sterk gestegen dieselprijzen door de oorlog met Iran. Nederland heeft nog geen extra verlaging aangekondigd. Philips heeft 186 miljoen euro teruggekregen van de Amerikaanse overheid. Het gaat om importheffingen die door president Trump waren ingevoerd en later onwettig zijn verklaard. Philips was een van de eerste bedrijven die het geld terugvroeg. Door de eenmalige meevaller verhoogt het bedrijf de winstverwachting voor dit jaar met 1 procentpunt. De regio Moskou is afgelopen nacht aangevallen met meer dan 390 drones uit Oekraïne. Volgens de burgemeester van Moskou zijn de meeste drones neergeschoten. In de stad Tsjechov stortte een drone neer op een woongebouw. Daarbij vielen geen gewonden. Ook kwamen brokstukken van neergeschoten drones in omliggende dorpen terecht. Dit jaar gaan weer meer Nederlanders met een elektrische auto op vakantie door de oplopende brandstofkosten. Snellaadbedrijf Fastnet merkt dat ruim de helft van de eigen klanten deze zomer met de accu op pad gaat. In juli steeg het aantal buitenlandse laadsessies door Nederlandse reizigers aanzienlijk. Het weer, zonnig, maar ook wat bewolking. Er staat een matige zuidwestenwind en de middagtemperatuur ligt tussen 24 graden aan de kust tot lokaal 30 in het zuiden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A16 Breda-Rotterdam tussen Zonzeel en de Moerdijkbrug 5 kilometer file door de werkzaamheden, 10 minuten vertraging. Aansluitend op de A17 Roosendaal-Dordrecht 2 kilometer file bij knooppunt Klaverpolder, vertraging van een kwartier. Op de A59 Den Bosch-Zonzeel tussen Terheide en knooppunt Zonzeel 3 kilometer file, 10 minuten vertraging. De N322 Nieuwedijk richting Zaltbommel is dicht door opruimwerkzaamheden tussen Almkerk en Uitwijk. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
6: Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht, 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen, wel moderne apparaten, privé douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail, Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
7: Hey vissersmaat of fietsliefhebber, kom naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het Land van Kuik. Met 38 steigers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras, volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat, met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort, vlakbij Boksmeer.
8: Springen, klimmen, glijden. Let's go! Het grootste rondreizende springkussenfestival van Nederland komt naar Overloon. Van 24 juli tot en met 2 augustus beleef je bij Kids Playland een dag vol actie op gigantische springkussens en spectaculaire stormbanen. Allemaal voor 1 entreeprijs. En is het mooi weer? Dan ga je helemaal los met Aquafun. Dagelijks geopend van 1 tot 6. Dus trommel je vrienden, broertjes, zusjes en papa en mama op en kom naar Kids Playland Overloon. Kijk nu op kidsplayland.nl. Kids Playland Overloon, daar spring je deze zomer naartoe.
9: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter? Met de airco-systemen van OptiCool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar de expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. OptiCool is slim comfort. Het hele jaar door.
10: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters. Prijskwaliteit. Top. Vertrouwd familiebedrijf. Zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
9: OptiCool uit Kuik is slim comfort. Het hele jaar door.
8: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
11: Ja.
12: Ja.
8: Ja. Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
10: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
13: Omroep Land van Kuik. Dichter.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Op zondag 16 augustus 2026 opent de nostalgische ecotuin De Buitenkamer aan het Julianaplein 3 in Gassel haar poorten voor bezoekers. Tussen 10 en 5 kunt u genieten van een tuin vol bloemen, planten en bijzondere insecten. Er zijn rondleidingen waarbij aandacht wordt besteed aan eetbare planten, biodiversiteit en natuurbeleving. Kinderen kunnen met zoekkaarten op ontdekkingstocht gaan naar vlinders en andere kleine dieren. Ook zijn er koffie, thee en huisgemaakte lekkernijen verkrijgbaar. Op zondag 16 augustus van 11 tot 4 vindt de Maasheggenmarkt 2026 plaats bij camping en gastenverblijf De Brembroeken aan de Brembroeken 1 in Fortemullum. Tijdens deze markt presenteren ondernemers, verenigingen en overheden hun activiteiten rondom het UNESCO-gebied De Maasheggen. Bezoekers kunnen kennis maken met streekproducten, lokale initiatieven en natuurprojecten. Daarnaast zijn er oldtimers te bewonderen, diverse kinderactiviteiten en volop mogelijkheden om iets te eten en te drinken. Een gezellige en informatieve dag voor het hele gezin.
1: Dichter bij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemiddag. Het optreden van zanger Rutger van Barneveld tijdens de afterparty van Daags na de Tour in La Bamba, Boksmeer, werd tijdelijk onderbroken door een biergooier uit het publiek. Na een duidelijke afkeuring van aanwezigen hervatte van Barneveld zijn optreden, waarbij zijn hit Zoele Zomernachten veelvuldig werd gezongen. Bij een brand in een bos aan de Wijnroemer in Gassel is vermoedelijk asbest vrijgekomen van het dak van een houten schuur. De brandweer blusste de brand snel met assistentie van het brandweerkorps van Schaik. De oorzaak van de brand is nog onbekend. En ook de vrouwenwedstrijd over 60 kilometer is beslist. Nederlands kampioen Lieke Nooijen kwam als eerste over de streep en schreef daarmee de jubileumeditie van Daags na de Tour op haar naam. Misa Bredewold finishte als tweede, terwijl Lucens Brand de derde plaats voor haar rekening nam. En voor het weer gaan we naar Daan. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Zonnig, maar ook wat bewolking. Er staat een matige zuidwestenwind en de middagtemperatuur ligt tussen 24 graden aan de kust tot lokaal 30 in het zuiden.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Meerdere files in de regio die opvallen. Allereerst uiteraard die Moerdijkbrug, de A16 vanuit Breda. Als je onderweg bent richting Rotterdam, viel het door wegwerkzaamheden. Eén rijstrook is er dicht. De vertraging is een kwartier. Ook op de A17 richting Dordrecht hier door file vanuit Roosendaal. Ongeveer een kwartiertje vertraging erbovenop. En het is druk op de A58 Eindhoven-Tilburg. Tussen Best en Moergestel. 6 kilometer en 15 minuten bumper aan bumper. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Autorijden saai? Vergeet het maar! Want elke werkdag tussen 4 en 6 is Jan Deben jouw bijrijder. Tijdens je reis in of naar het Land van Kuik. Met aandacht voor gebeurtenissen in de regio, de agenda, het streeknieuws, weer en verkeer. En er neemt nog wat muziek voor je mee voor onderweg. Luisteren dus. Afslag LVC. Elke werkdag van 4 tot 6.

0: Ik heb altijd de ramen dicht, want anders ben ik 's morgens om 4-5 uur wakker.
1: Inwoners van Sint Hubert hebben er op dagelijkse basis last van. De drukke verkeersader die recht door hun dorp gaat. De provinciale weg N264, die twee snelwegen verbindt, is over de jaren heen alleen maar drukker geworden. Vooral het vrachtverkeer is sterk toegenomen. En dat gaat ten koste van de leefbaarheid en de veiligheid, vindt men in het dorp.
2: Het is aangewezen als een gebiedsontsluitingsweg. En daardoor moet er ook veel verkeer overheen kunnen, volgens de provincie. Maar of dat door dit dorp heen moet, is dan de vraag.
0: Ik woon nu 47 jaar hier en in het begin kwam er al af en toe een vrachtauto langs. En nu zijn het er een kwart van alle voertuigen is een vrachtauto.
2: Er is een heel distributiecentrum in Haps bijgekomen. Uden is uitgebreid en het verkeer, en met name het vrachtverkeer, wordt alleen maar meer. En nu is per 1 juli ook nog de tolheffing ingegaan. En wij verwachten als Dorpsraad ook dat daar daardoor veel meer vrachtverkeer hier overheen komt, omdat er geen tolverheffing geheven wordt op dit stuk weg.
0: De weg is opnieuw ingericht om het veiliger te maken en om de snelheid naar beneden te halen. Maar de snelheid is niet echt minder geworden. Je kan het ook zien aan de vrachtauto achter me. Die zou maximaal 30 kunnen rijden. Nou, ik denk dat deze een schatting 40, tussen 40 en 50 rijdt ergens.
2: We hebben recent ook een onderzoek gedaan en een enquête gedaan met de Haps samen. Daar hebben we ook gekeken naar wat vinden nu mensen in het dorp van deze weg. Wat vinden ze met name over de veiligheid van deze weg? En daar worden we met name de oversteekpunten als echt gevaarlijke punten beschouwd.
0: Mensen hebben heel veel last met oversteken om voorrang te krijgen wat eigenlijk moet. Ja, het is best wel lastig om met de auto op de weg te draaien. Bij mij thuis moet ik achteruit de weg oprijden. Nou, dan sta ik af en toe 5 minuten te wachten overdag om de weg op te kunnen.
2: Het geluid is ook belangrijk. De meeste huizen hebben hier tegen de 70 decibel aan geluidsdruk op de woning. Er zijn sommige huizen al gesaneerd. Maar desalniettemin heb je alsnog dat je in je achtertuin of in je voortuin nog steeds die geluidsdruk hebt.
0: Concrete oplossingen, ja, dat is een hele lastige. Want meestal wordt het probleem dan verlegd. Als ze hier verder niks aan doen, dan is het meer een gezwel wat blijft dooretteren. En ja, dit kan gewoon niet in het dorp. De leefbaarheid staat erg onder druk hier.
1: De gemeente zegt op de hoogte te zijn van de zorgen en ze serieus te nemen, maar niet meer te kunnen doen dan ze onder de aandacht van de provincie te brengen. De provincie geeft aan dat er in 2021 met goedkeuring van de dorpsraad groot onderhoud heeft plaatsgevonden in plaats van een omlegging van de weg. Een alternatieve verbinding tussen de A50 en de A73 ziet de provincie niet als serieuze optie, mede omdat volgens hen een zeer groot deel van het vrachtverkeer op de N264 toch een lokale bestemming heeft. De provincie verwacht na de zomervakantie een gesprek met de dorpsraad te gaan voeren naar aanleiding van het onderzoek van Haps, waarbij de oversteekbaarheid van de weg een thema zal zijn.
3: Dichter bij de zomer dan je denkt.

0: Al meer dan 70 jaar is Autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen Bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie. Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting, alsof je vastloopt in dezelfde patronen. Misschien worstel je met gedrag of emoties. Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
2: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
3: Dit is het nieuws. Goedemiddag. In Almelo is een man aangehouden die mogelijk betrokken is bij de dood van een 35-jarige Nederlander in een hotel in het Duitse Rees. Het slachtoffer, dat in een rolstoel zat, werd zondag doodgevonden op zijn kamer. Uit sectie bleek dat hij was gewurgd. De verdachte zou hem bij aankomst in het hotel hebben vergezeld. Het strafrechtelijk onderzoek naar voormalig advocaat Vito Sucrula is 15 maanden na zijn arrestatie nog altijd niet afgerond. Het Openbaar Ministerie verdenkt hem ervan dat hij als advocaat berichten van Ridouan Taghi vanuit de gevangenis heeft doorgespeeld. Het OM wil Sucrula voor de rechter brengen, maar een datum voor de strafzaak is nog niet bekend. Italië verlaagt opnieuw tijdelijk de accijns op diesel. Tot 6 augustus gaat de prijs met 17 cent per liter omlaag. De maatregel kost de overheid ongeveer 125 miljoen euro en geldt niet voor benzine. De regering wil automobilisten helpen vanwege de sterk gestegen dieselprijzen door de oorlog met Iran. Nederland heeft nog geen extra verlaging aangekondigd. De regio Moskou is afgelopen nacht aangevallen met meer dan 390 drones uit Oekraïne. Volgens de burgemeester van Moskou zijn de meeste drones neergeschoten. In de stad Tsjechov stortte een drone neer op een woongebouw, daarbij vielen geen gewonden. Ook kwamen brokstukken van neergeschoten drones in omliggende dorpen terecht. Het weer, zonnig, maar ook wat bewolking. Er staat een matige zuidwestenwind en de middagtemperatuur ligt tussen 24 graden aan de kust tot lokaal 30 in het zuiden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Viel op de A16 Breda-Rotterdam tussen Zonzeel en de Moerdijkbrug 6 kilometer door werkzaamheden. Een kwartier vertraging. En een kwartier vertraging aansluitend op de A17 vanuit Roosendaal tussen Moerdijk en Knooppunt Klaverpolder. Tussen Rode School, tussen de N322 Nieuwe Dijk Zaltbommel. Vielen tussen Almkerk en Uitwijk door opruimwerkzaamheden is de weg dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485 312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
6: Dabritechniek, vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabritechniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Install Q erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabritechniek in Kuik. Dabritechniek.nl.
2: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Op zaterdag 15 augustus 2026 staat het openluchttheater De Speeltuin aan de Blauwstraat 7C in Oplo in het teken van Franse muziek en zomerse sfeer. Van 8 tot 11 brengt Gerard Alderliefste en Friends een avond vol chansons, verhalen en muzikale ontmoetingen. Samen met zijn achtkoperige gezelschap neemt Alderliefste het publiek mee naar Frankrijk met bekende liedjes en verrassende verhalen. Het programma staat dit jaar in het teken van de voorstelling Vivre. Op zondag 16 augustus 2026 opent de nostalgische ecotuin De Buitenkamer aan het Julianaplein 3 in Gassel haar poorten voor bezoekers. Tussen 10 en 5 kunt u genieten van een tuin vol bloemen, planten en bijzondere insecten. Er zijn rondleidingen waarbij aandacht wordt besteed aan eetbare planten, biodiversiteit en natuurbeleving. Kinderen kunnen met zoekkaarten op ontdekkingstocht gaan naar vlinders en andere kleine dieren. Ook zijn er koffie, thee en huisgemaakte lekkernijen verkrijgbaar.
1: Bij Omroep Land van Kuik.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemiddag. Het optreden van zanger Rutger van Barneveld tijdens de afterparty van Daags na de Tour in La Bamba, Boksmeer, werd tijdelijk onderbroken door een biergooier uit het publiek. Na een duidelijke afkeuring van aanwezigen hervatte van Barneveld zijn optreden, waarbij zijn hit Zoele Zomernachten veelvuldig werd gezongen. Bij een brand in een bos aan de Wijnroemer in Gassel is vermoedelijk asbest vrijgekomen van het dak van een houten schuur. De brandweer blusste de brand snel met assistentie van het brandweerkorps van Schaik. De oorzaak van de brand is nog onbekend. En ook de vrouwenwedstrijd over 60 kilometer is beslist. Nederlands kampioen Lieke Nooijen kwam als eerste over de streep en schreef daarmee de jubileumeditie van Daags na de Tour op haar naam. Misha Bredewold finisht als tweede, terwijl Lucens Brand de derde plaats voor haar rekening nam. En voor het weer gaan we naar Daan. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Zonnig, maar ook wat bewolking. Er staat een matige zuidwestenwind en de middagtemperatuur ligt tussen 24 graden aan de kust tot lokaal 30 in het zuiden.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staan meerdere files in de regio die opvallen. Allereerst wegwerkzaamheden nog steeds bij de Moerdijkbrug, de A16. Ben je onderweg vanuit Breda, hou dan rekening met file vanaf knooppunt Zonzeel 10 minuten. Op de A17 hierdoor ook oponthoud vanuit Roosendaal. Ongeveer een kwartier vertraging er nog bovenop. En tenslotte de A58, Tilburg-Breda. Voor Babel 6 kilometer en 15 minuten. Er is een ongeluk gebeurd en je hebt één reis ook minder. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Bausa uit Noorwegen duiken met deze nieuwe track Love Myself diep in de nacht en het verlangen om even helemaal te ontsnappen aan de dagelijkse realiteit. Jezelf compleet verliezen in de muziek en de vibe van de club.

0: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1 op 1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co.nl.
1: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond... of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.

0: een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huisenergie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.
2: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedemiddag. In Zuid-Frankrijk is een 23-jarige man aangeklaagd voor brandstichting. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij een natuurbrand in het Cospe-Sillon-gebergte ten noordoosten van Marseille. De man zit vast. In het betreffende departement woeden al een week grote natuurbranden. Het vuur is nog altijd niet onder controle. In de Franse stad Orange zijn in een woning de stoffelijke resten van 5 pasgeboren baby's gevonden. De vondst werd gedaan nadat de 32-jarige moeder gisteravond in het ziekenhuis was bevallen van een gezonde baby. De vrouw zou lijden aan zwangerschapsontkenning. De politie onderzoekt de zaak. Het echtpaar had al 2 kinderen van 8 en 12 jaar. In Almelo is een man aangehouden die mogelijk betrokken is bij de dood van een 35-jarige Nederlander in een hotel in het Duitse Rees. Het slachtoffer, dat in een rolstoel zat, werd zondag doodgevonden op zijn kamer. Uit sectie bleek dat hij was gewurgd. De verdachte zou hem bij aankomst in het hotel hebben vergezeld. Italië verlaagt opnieuw tijdelijk de accijns op diesel. Tot 6 augustus gaat de prijs met 17 cent per liter omlaag. De maatregel kost de overheid ongeveer 125 miljoen euro en geldt niet voor benzine. De regering wil automobilisten helpen vanwege de sterk gestegen dieselprijzen door de oorlog met Iran. Nederland heeft nog geen extra verlaging aangekondigd. Het weer, zonnig, maar ook wat bewolking. Er staat een matige zuidwestenwind en de middagtemperatuur ligt tussen 24 graden aan de kust tot lokaal 30 in het zuiden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn meerdere files te melden in de regio. Onder andere op de A58 Tilburg-Breda. Ik heb voor Bavel 5 kilometer en 10 minuten. De weg zelf is daar nog tot 3 uur dicht. Maar je kunt er wel langs over de brugstrook. Verder file voor de Moerdijkbrug vanwege werkzaamheden daar. Als je onderweg bent richting Rotterdam. Op de A16 en de A17. In beide gevallen een kwartier extra. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
4: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
5: Gelukkig is er autobedrijf Custers. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
6: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
5: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor autobedrijf Custers. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
7: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
0: Omroep Land van Kuik. Dichter.

0: Ka-ching. Omroep Land van Kuik.
1: Agenda. Op dinsdag 11 augustus 2026 kunt u van 11:30 tot 12:30 deelnemen aan een bijzondere rondleiding op landgoed De Barendonk aan de Milseweg 13 in Beers. Tijdens deze verhalenwandeling ontdekt u de rijke geschiedenis, bijzondere bewoners en verborgen talenten van het landgoed. De rondleiding duurt ongeveer 1,5 uur, is gratis toegankelijk en geschikt voor iedereen vanaf 16 jaar. Reserveren is verplicht en de wandeling vertrekt vanaf de receptie bij minimaal 5 deelnemers. Op woensdag 12 augustus 2026 krijgt u de kans om een uniek stukje geschiedenis te ontdekken tijdens een rondleiding door kasteel Aldendriel, gelegen aan de Kasteelstraat 6 in Mil. De rondleiding begint om 1:30 en duurt ongeveer een uur. Bezoekers worden meegenomen door verschillende historische vertrekken, waaronder de 18e-eeuwse keuken, de salon, eetkamer en diverse slaapkamers. Voor het eerst in zijn eeuwenlange bestaan is het kasteel op deze manier toegankelijk voor het publiek. Kinderen zijn welkom en kunnen deelnemen aan een speciale speurtocht.
2: Het is zomer in het Land van Kuik. Omroep Land van Kuik.

0: Ronald van Kuik, Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het Streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemiddag. Het optreden van zanger Rutger van Barneveld tijdens de afterparty van Daags na de Tour in La Bamba, Boksmeer, werd tijdelijk onderbroken door een biergooier uit het publiek. Na een duidelijke afkeuring van aanwezigen hervatte van Barneveld zijn optreden, waarbij zijn hit Zwoele Zomernachten veelvuldig werd gezongen. Bij een brand in een bos aan de Wijnroemer in Gassel is vermoedelijk asbest vrijgekomen van het dak van een houten schuur. De brandweer blusste de brand snel met assistentie van het brandweerkorps van Schaik. De oorzaak van de brand is nog onbekend. En ook de vrouwenwedstrijd over 60 kilometer is beslist. Nederlands kampioen Lieke Nooijen kwam als eerste over de streep en schreef daarmee de jubileumeditie van Daags na de Tour op haar naam. Misha Bredewold finishte als tweede, terwijl Lucens Brand de derde plaats voor haar rekening nam. En voor het weer gaan we naar Daan. En tot zover het Streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Zonnig, maar ook wat bewolking. Er staat een matige zuidwestenwind en de middagtemperatuur ligt tussen 24 graden aan de kust tot lokaal 30 in het zuiden.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is druk onderweg, onder andere op de A16 richting Rotterdam voor de Moerdijkbrug. 10 minuten door die wegwerkzaamheden daar. Op de A17 vanuit Roosendaal een file voor knooppunt Klaverpolder. 3 kilometer en een kwartier. Dan ook druk op de A29 naar Rotterdam toe. Vanaf knooppunt Sabina file tot aan knooppunt Hellegatsplein. 3 kilometer en 10 minuten bumper aan bumper. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Kijk elk uur naar de tv-programmering op Omroep Land van Kuik Televisie. Actueel nieuws en reportages uit uw eigen streek. De carousel wordt iedere uur herhaald, afgewisseld met het laatste nieuws vanuit onze gratis app. Ook op televisie zijn we dichterbij dan u denkt.

0: Omroep Land van Kuik
1: heeft nu een eigen app.
0: Download hem nu via Google Play of de App Store. En geniet van je favoriete programma's. Omroep Land van Kuik.
1: Nu nog dichterbij dan je denkt.

0: Kom ook op woensdag 29 juli naar de grootste en gezelligste vakantiejaarmarkt van Noordoost-Brabant in en om het centrum van Mil. Op een parcours van zo'n 2 kilometer vindt u van 10 tot 6 uur vele marktkramen, verkoopwagens, terrasjes en muziek en entertainment voor het hele gezin. De vakantiejaarmarkt op woensdag 29 juli is gratis toegankelijk en ook parkeren is gratis. Come along and have a look. www.vakantiejaarmarkt.nl.
1: Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht, 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen, wel moderne apparaten, privé douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail, Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
2: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
3: Hey vissersmaat of fietsliefhebber, kom naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik. Met 38 stijgers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras, volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat, met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort, vlakbij Boksmeer.
4: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
5: Dit is het nieuws. Goedemiddag. In Oeganda zou de ebola-uitbraak voorbij zijn, dat zegt de minister van Gezondheid daar. In totaal raakten 20 mensen besmet, van wie er 2 zijn overleden. De laatste besmetting werd ruim een maand geleden vastgesteld. In buurland Congo verspreidt het virus zich nog altijd. Daar zijn meer dan 3000 mensen besmet en ruim 1300 mensen overleden. Het kabinet moet nog dit jaar beslissen over een natuurvergunning voor Lelystad Airport. Dat heeft de rechter bepaald. Het vliegveld wacht al ruim 6 jaar op een besluit. Het kabinet wil de luchthaven openen voor vakantievluchten, maar dat kan niet zonder natuurvergunning. Actiegroep Red de Veluwe had de zaak aangespannen om een besluit af te dwingen. In Zuid-Frankrijk is een 23-jarige man aangeklaagd voor brandstichting. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij een natuurbrand in het Cospecion-gebergte ten noordoosten van Marseille. De man zit vast. In het betreffende departement woeden al een week grote natuurbranden. Het vuur is nog altijd niet onder controle. In Almelo is een man aangehouden die mogelijk betrokken is bij de dood van een 35-jarige Nederlander in een hotel in het Duitse Rees. Het slachtoffer, dat in een rolstoel zat, werd zondag doodgevonden op zijn kamer. Uit sectie bleek dat hij was gewurgd. De verdachte zou hem bij aankomst in het hotel hebben vergezeld. Het weer, zonnig, maar ook wat bewolking. Er staat een matige zuidwestenwind en de middagtemperatuur ligt tussen 24 graden aan de kust tot lokaal 30 in het zuiden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
6: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt wat langzamer dan gebruikelijk. Op de A16 nog altijd, Breda-Rotterdam. Tussen knooppunt Zonzeel en de Moerdijkbrug. 8 kilometer, een kwartier extra door de werkzaamheden. Er is 1 rijstrook dicht. En op de A17 vanuit Roosendaal een file voor knooppunt Klaverpolder. 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Springen, klimmen, glijden. Let's go! Het grootste rondreizende springkussenfestival van Nederland, Kom naar Overloon. Van 24 juli tot en met 2 augustus beleef je bij Kids Playland een dag vol actie op gigantische springkussens en spectaculaire stormbanen. Allemaal voor 1 entreeprijs. En is het mooi weer? Dan ga je helemaal los met Aquafun. Dagelijks geopend van 1 tot 6. Dus trommel je vrienden, broertjes, zusjes en papa en mama op en kom naar Kids Playland Overloon. Kijk nu op kidsplayland.nl. Kids Playland Overloon, daar spring je deze zomer naartoe. Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
8: Ja.
9: Ja.
8: Ja.
7: Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
8: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter? Met de airco-systemen van OptiCool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar dé expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. OptiCool is slim comfort. Het hele jaar door.
9: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485-312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
8: OptiCool uit Kuik is slim comfort, het hele jaar door.
4: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik. Rij voorzichtig en neem de juiste afslag. Afslag LWC.

0: Als ik het toch eens zou kunnen, hè. Oh, als ik het toch eens zou kunnen. If only I could. Sydney Youngblood hadden hier in afslag LVC. Goedemiddag en welkom bij een nieuwe aflevering van dit radiofeuilleton. Ja, we zijn er weer met een reguliere versie van het programma. Zo heet het zo'n beetje inderdaad. Gisteren hadden we natuurlijk daags na de tour live. Vanaf 12 uur 's middags deden we dat met onder andere Roger van Bracht. En vanaf pakweg 5 uur met Daan Janssens. En dat was natuurlijk een hartstikke leuk radioverslag van de rondjes om de kerk, zoals het door sommigen wel eens wordt genoemd. Hè. Maar het is natuurlijk wel een heel gaaf wielerspektakel, wat dan toch wel weer in het land van Kuik plaatsvindt, zo daags na de Tour. Zo gaan die dingen. Goed, welkom dus in deze aflevering van de show. Het is 28 juli 2026. We zitten op een dinsdag. Veel mensen die gaan op vakantie. De bouwvak is ook begonnen volgens mij. Dus het wordt steeds rustiger op straat overal. Hè. Hoef je ook niet zo lang bij de kassa te wachten, bij de supermarkt. Ook wel lekker af en toe. Dus ik hoop dat iedereen van de vakantie aan het genieten is. Als jij daar ook al mee bezig bent, dan ja, maak er wat moois van. Geniet er lekker van. Hè? En doe gewoon lekker even niks. Rust even uit. We gaan al zo hard met z'n allen. Sommige mensen zijn nog aan het werken achter de laptop. En ja, inderdaad, je kan nu niet naar Visual Radio kijken. Of ja, daar kan je wel naar kijken. Maar ja, dit gebeurt weer gewoon vanuit de studio in Graven. Dus dat betekent dat je me wel kan horen, maar niet kan zien. De magie van de radio, lieve mensen. Goed, we gaan eigenlijk doen de gebruikelijke ingrediënten. Een beetje het streeknieuws voor je natuurlijk. Verkeersinformatie voor zover aanwezig. We gaan nog op de beurs kijken, maar dat is pas tegen 5:50. En we gaan straks even praten met boer Sjaak Wijnen. Of ons redacteur Wouter van den Berg heeft dat eigenlijk al gedaan. En dat gaat over de demonstraties van boeren of de acties van boeren die ook in het land van Kuik werden uitgevoerd naar aanleiding van de stikstofplannen van minister Jamie van Essen. Waar toch veel boeren van vinden dat ze er niks mee opschieten. Gaan we het straks over hebben. Dat doen we rond 5:10. Eerst wat muziek voor je, want ja, dat hoort er ook bij.
1: Jan Beben. Loodst je door de files.

0: lekker smooth muziekje, kan je wel zeggen. Sade en Smooth Operator. En daarvoor hadden we natuurlijk Sunny, een zonnige plaat. Ja, hoe kan het ook missen met dit weer, hè? Van Boney M. Je luistert naar Afslag LVC. En zoals je weet, kijken we ook altijd eventjes naar het verkeer rondom het land van Kuik. Of net iets te boven of net iets te onder. We gaan eens even kijken op de A12. Daar heb je 2 kilometer stilstaand verkeer. De gebruikelijke plek natuurlijk tussen knooppunt Ouddijk en de grensovergang met Duitsland. En dan op de A50 heb je 4 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt Ewijk en knooppunt Bankhoef. En op de N277, daar staat het stil op de hoofdrijbaan tussen kruising Veulen en kruising Helena Veen. En ik kan niet zien in welke richting dat precies is, maar hou daar in die regio eventjes rekening mee. Nou, dat zijn ze voor nu.
1: Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.
2: Volg ons op Twitter, Facebook en Instagram. @omroepLVC.

over van mij. Gaf mijn ziel en zaligheid, met in mijn hoofd, ik word rijk. Ik had mijn jongens op de weg, maar aan het blowen altijd. Jij dacht, dit is nu voor even en ook zo weer voorbij. Ik kon alleen maar groter worden. Ik heb nog een paar echte vrienden, weet niet waar de rest is. Ik kon wel zeggen, alle roem kan me gestolen worden.

0: Kevin en Bente. Hoorde je zojuist met een nieuwe plaat die heet Vervreemd. Een lekkere positieve plaat ook weer. Hè? Nou. Zo gaan die dingen, zeg. Goed, het goede nieuws over deze plaat is dat nu ik hem een keer heb gedraaid, wordt hij door de computer voorlopig een tijdje niet geselecteerd. Dus dat heeft toch wel zijn voordelen ook weer. Goed, zometeen All Saints met Booty Call. Dat is weer een oplossing om door de vervreemding van je partner heen te komen, zeg maar. Hè. Gewoon even een belletje om even een fijne afspraak in te plannen. Nog even op het laatste moment, zeg maar. Goed, maar eerst gaan we even naar de agenda van het Land van Kuik. Want die hebben we ook nog.
1: Omroep Land van Kuik.
2: Agenda.
3: Op dinsdag 11 augustus 2026 kunt u van 11:30 tot 12:30 deelnemen aan een bijzondere rondleiding op landgoed De Barendonk aan de Milseweg 13 in Biers. Tijdens deze verhalenwandeling ontdekt u de rijke geschiedenis, bijzondere bewoners en verborgen talenten van het landgoed. De rondleiding duurt ongeveer 1,5 uur, is gratis toegankelijk en geschikt voor iedereen vanaf 16 jaar. Reserveren is verplicht en de wandeling vertrekt vanaf de receptie bij minimaal 5 deelnemers. Op woensdag 12 augustus 2026 krijgt u de kans om een uniek stukje geschiedenis te ontdekken tijdens een rondleiding door kasteel Aldendriel, gelegen aan de Kasteelstraat 6 in Mil. De rondleiding begint om 1:30 en duurt ongeveer een uur. Bezoekers worden meegenomen door verschillende historische vertrekken, waaronder de 18e-eeuwse keuken, de salon, eetkamer en diverse slaapkamers. Voor het eerst in zijn eeuwenlange bestaan is het kasteel op deze manier toegankelijk voor het publiek. Kinderen zijn welkom en kunnen deelnemen aan een speciale speurtocht.
2: Waar je ook bent, Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het Land van Kuik.

Nou, dat is vrij duidelijk. Lijkt me inderdaad It's a Booty Call. All Saints hoorde je. En dat is nog een beetje de plaatje uit de categorie van... ja, ik zit op je gezicht en doe een dansje. Hè. Zo klinkt het toch wel een beetje. Je luistert naar Afslag LVC. Zometeen tijd voor het streeknieuws van half vijf moet ik zeggen. 5 uur, dat is iets heel anders. Dat komt straks pas. 4:30 dus inderdaad. En dan kijken we ook even naar het weerbericht en de verkeerssituatie rondom het land van Kuik. Eerst nog één plaat voor je. Die is van Hot Chocolate en die heet... It started with a kiss.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemiddag. Het optreden van zanger Rutger van Barneveld tijdens de afterparty van Daags na de Tour in La Bamba, Boksmeer, werd tijdelijk onderbroken door een biergooier uit het publiek. Na een duidelijke afkeuring van aanwezigen hervatte van Barneveld zijn optreden, waarbij zijn hit Zwoele Zomernachten veelvuldig werd gezongen. Bij een brand in een bos aan de Wijnroemer in Gassel is vermoedelijk asbest vrijgekomen van het dak van een houten schuur. De brandweer blusste de brand snel met assistentie van het brandweerkorps van Schaik. De oorzaak van de brand is nog onbekend. En ook de vrouwenwedstrijd over 60 kilometer is beslist. Nederlands kampioen Lieke Nooijen kwam als eerste over de streep en schreef daarmee de jubileumeditie van Daags na de Tour op haar naam. Misha Bredewold finishte als tweede, terwijl Lucens Brand de derde plaats voor haar rekening nam. En voor het weer gaan we naar Daan. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Zonnig, maar ook wat bewolking. Er staat een matige zuidwestenwind en de middagtemperatuur ligt tussen 24 graden aan de kust tot lokaal 30 in het zuiden.
3: Ja, en dan komen we nu eventjes bij Jan voor het verkeer. Dat dan weer wel. Die is er wel echt ook vandaag. Op de A12, daar heb je 2 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt Oudijk en de grensovergang met Duitsland. En op de N277, daar is de hoofdrijbaan gesloten tussen kruising Veulen en kruising Helena Veen. Daar kun je dus niet door, dus hou daar even rekening mee.
4: Kijk elk uur naar de tv-programmering op Omroep Land van Kuik Televisie. Actueel nieuws en reportages uit uw eigen streek. De carousel wordt iedere uur herhaald, afgewisseld met het laatste nieuws vanuit onze gratis app. Ook op televisie zijn we dichterbij dan u denkt.

weer voor een beetje parklife. Gewoon een beetje rondhangen en chillen in het park. Blur hoorde hier in afslag LVC. Zometeen gaan we nog een keertje naar het verkeer en dat soort dingen. We kijken ook nog een keer in de agenda van het Land van Kuik. Maar dat is pas in het volgende uur. Maar rond 4:50 gaan we wel eventjes praten met boer Sjaak Wijnen. Die ook aanwezig was bij de acties van de boeren in Boksmeer. En dat had natuurlijk te maken met de plannen, de stikstofplannen van Jamie van Essen. Onze minister van boerenvernietiging. Hè? Maar eerst Level 42 op je radio. Dit is afslag LVC bij Omroep Land van Kuik.

0: Ja, het blijft een beetje een bijzonder plaatje, maar wel een hele goede hoor. Kate Bush op je radio, Running Up That Hill. Ja, dat is met dit weer best wel behoorlijk warm. Er waren heel veel mensen de heuvel op aan het wandelen de afgelopen week. Tijdens de Vierdaagse, dat was natuurlijk de dag van bergen en dal. Ja, daar waren wat heuvels, die kwamen eraan te passen. En daar moest het allemaal gebeuren. Onze Daan Janssens, die heeft het ook allemaal overleefd. Hij was gisteren natuurlijk ook weer gewoon helemaal alive and kicking in de studio bij Omroep Blad van Kuik. En presenteerde het staartje van Daags Na de Tour Radio. Dus daar zijn we hartstikke blij mee. Goed, we kijken nog eventjes naar het verkeer. Het is allemaal niet zo heel erg veranderd ten opzichte van een kwartier geleden. Alleen als je net aansluit, dan is het misschien wel goed om eventjes je op de hoogte te stellen van wat er allemaal gebeurt, zoals het heet, rondom het land van Kuik. Twee meldingen maar. Op de A12, 2 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt Oud-Dijk en de grensovergang met Duitsland. Dat is een beetje een dagelijks verhaal eigenlijk, hè. En dan hebben we de N277. Die zien we niet vaak. Daar heb je een rijbaan die gesloten is tussen kruising Veulen en kruising Helena Veen. Daar kan je niet door. Dus dan ben je daarvan op de hoogte. Tot zover deze verkeersinfo.
1: Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.
2: Volg ons op Twitter, Facebook en Instagram. @omroeplvc.

0: Ja, het gaat natuurlijk over het harde werk van de boeren. Wark en de Helden was dit van Mooi Wark, om precies te zijn. Het origineel is natuurlijk de Working Class Hero van John Lennon. Maar deze versie is in ieder geval veel meer van toepassing op de boeren die op dit moment enorm zwaar hebben. Laten we daar wel duidelijk over zijn, hè? Daarover gesproken gaan we eventjes luisteren naar een bijdrage van onze redactie. Er waren namelijk acties door boeren, ook hier in het land van Kuik. En daar gaan we het eventjes over hebben. Luister naar deze bijdrage.
1: Vorige maand presenteerde landbouwminister Jamie van Essen zijn stikstofplannen om Nederland van het slot te halen. Met name de boeren moeten het ontzien met uitstootplafonds en minder vee per hectare. Veel boeren in Nederland komen daarom in actie. Zo ook maandagavond in Boksmeer, waar meerdere trekkers zich op de rotonde tussen de Ingenieur Wachterstraat en de Sint-Antonisweg verzamelden. Verslaggever Wouter van den Berg praatte met melkveehouder Sjaak Wijnen, een van de aanwezigen bij de actie.
2: Gisteren hebben jullie dus actie gevoerd in Boksmeer. Wat hield die actie precies in?
3: Ja, we hebben op de rotonde gestaan, ik denk met een stuk bij de 10 tractoren en auto's. We moeten zoveel inkrimpen. Dit gaat de goede kant helemaal niet op. Je blijft er geen boer bij. Maar dat is gisteren ook gauw georganiseerd. Want we hebben de televisie ook gekeken. Ja, dat HSB6 stond ook aan de oprijs. Dus ik denk, ja, het zuiden moet ook iets doen. Dus vandaar de initiatief eigenlijk. Maar we willen het ook allemaal zo vriendelijk mogelijk houden. Dat er niemand geen last van heeft. Maar wel, dat we het er helemaal niet mee eens zijn.
2: Die acties die komen natuurlijk naar aanleiding van de stikstofmaatregelen die zijn aangekondigd. Kunnen jullie daar ook begrip voor opbrengen?
3: Nee, daar heb ik geen begrip voor. Het is zelf de boeren die iets moeten doen. Dan kunnen ze het enigste wat ze stikstof kunnen halen. Want die hebben vergunningen. De rest van de industrie heeft allemaal geen vergunningen. Dus dat kunnen ze iets halen. En iedereen wil, ze willen allemaal iets van de natuur doen. De boer zit de hele dag in de natuur. Die werkt de hele dag in de natuur. En er zitten allemaal mensen op paal die eigenlijk nergens geen verstand van hebben. Die gaan onze paal nou allemaal moeten doen. En die parkkoeien zien het dan het probleem. Komt er gauw. Dat kan toch. Dus dat is allemaal heel. Die overheid beslist eens even gauw voor de recess. We gooien eens even iets in de ring. Want die boeren van Rutsu, we lekker op het kernje. Nou, we zitten met de stress. We hebben al heel veel gedaan. Hè? We hebben al 75% tot 70% al gereduceerd in ammoniak en alles. Die boeren hebben helemaal geen invloed op de natuur.
2: Maakt u zich zorgen over uw toekomst?
3: Ja, voor mijn eigen, maar voor mijn zoon niet overigens wel, ja. Want als dat zo aan moet, dan denk ik, nee, ja. Je wordt van alle kanten gepakt. Je moet al zo opletten wat je allemaal doet. Want je hebt NVWA, je moet alle dingen voldoen. Je moet al een vergunning hebben. Die zijn op die 5 kippenboeren even af willen nemen. Als dat gaat gebeuren, is het hekken van een dam. Want dan kunnen ze ieder bedrijf op elk moment van een dag kunnen sluiten. Dus dat mag echt nooit gebeuren. Nooit.
2: En hoe lang gaan jullie door met actie voeren?
3: Tot het einde. Kan me niet verraken. Maar we leggen het er zo niet meer neer, dat weet ik zeker. We hebben toch niks te verliezen.
0: Duidelijke taal van melkveehouder Sjaak Wijnen over de acties inderdaad door de boeren die het bijzonder zwaar hebben op dit moment. Zeker ook als gevolg van de stikstofplannen die nu dus naar buiten zijn gekomen. En inderdaad eventjes in de ring gegooid zijn. En daarna gaat gezellig de regering op vakantie. Hè? Dus ja, die mensen hebben ook een beetje rust verdiend, zeg je dan. Maar goed, dit gaat nog een staartje krijgen, denk ik. Op vele fronten. En je vraagt je ook af waarom dat heel Nederland niet langzamerhand in opstand begint te komen. Want het is natuurlijk wel zo dat de boeren die maken wel gewoon ons voedsel. Hè? Ja, je kan het ook wel met dieselvrachtwagens uit verre buitenlanden halen, maar of dat het nou de kwaliteit heeft die we hier in Nederland zelf kunnen produceren, je kan het je afvragen. Goed, ik ga het me nu niet afvragen. Ik ga gauw naar het nieuws en de boodschappen van 5 uur. Ik hoop dat je met me meegaat en dan gaan we aan de andere kant van 5 uur verder met deel 2 van Afslag LVC. Tot zometeen!
4: Wil jij altijd op de hoogte blijven en niks missen? Check voor het laatste nieuws onze website. Omroeplvc.nl. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties? Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl. Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
1: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
2: Dit is het nieuws. Goedemiddag. De politie heeft in Amsterdam-West meerdere gebouwen ontruimd vanwege mogelijk explosief materiaal. Dat zou liggen in een auto die na een politieachtervolging crashte bij de Nierkerkerstraat. Woningen en een verzorgingstehuis zijn binnen een straal van 100 meter ontruimd. De explosieve opruimingsdienst doet onderzoek. De inzittenden van de auto zijn gevlucht en worden gezocht. Het neerslagtekort in Nederland is verder toegenomen. Volgens Rijkswaterstaat ligt het tekort ver boven het gemiddelde voor deze tijd van het jaar. Ook staan de grondwaterstanden op veel plaatsen laag tot zeer laag. De droogte zorgt voor problemen in de landbouw en natuur. Ook de scheepvaart ondervindt steeds meer hinder door lage waterstanden. In Oeganda zou de ebola-uitbraak voorbij zijn, dat zegt de minister van Gezondheid daar. In totaal raakten 20 mensen besmet, van wie er 2 zijn overleden. De laatste besmetting werd ruim een maand geleden vastgesteld. In buurland Congo verspreidt het virus zich nog altijd. Daar zijn meer dan 3000 mensen besmet en ruim 1300 mensen overleden. In Zuid-Frankrijk is een 23-jarige man aangeklaagd voor brandstichting. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij een natuurbrand in het Cospecion-gebergte ten noordoosten van Marseille. De man zit vast. In het betreffende departement woeden al een week grote natuurbranden. Het vuur is nog altijd niet onder controle. En dan het weer. Vannacht daalt het kwik naar waarden tussen 16 en 19 graden. Morgen zonnig en warm met tropische temperaturen. Lokaal kan het dan 35 graden worden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
3: Dit is Tim Schaap van de ANBB. In de regio staat nog altijd file op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Door wegwerkzaamheden dus aan de Moerdijkbrug. De rechterrijstrook is dicht. Vanaf knooppunt Zonzeel 20 minuten vertraging. En de A17 vanuit Roosendaal heeft hier ook last van. Voor Moerdijk nu 2 kilometer en een kwartier vertraging. En tot zover de ANBB verkeersinformatie.
4: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie, jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
5: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijskwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
6: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
5: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
7: Dabri-techniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabri-techniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Installcu erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabri-techniek in Kuik. Dabri-techniek.nl.
1: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik.
8: Rij voorzichtig en neem de juiste afslag. Afslag LWC.

0: Alles King. Dat is nog steeds het geval, mensen. Wat een grote hit was dit destijds van die Electric Light Orchestra. Wat leuk, zeg. Komt nog een hoop herrie achteraan trouwens, hoorde ik net. Nou, moet ook eens even kijken wat daar gebeurt precies. Goed, welkom in het tweede deel van Afslag LVC hier bij Omroep Land van Kuik. Het is vandaag dinsdag 28 juli 2026. En misschien zit jij wel midden in je vakantie of moet je nog even werken. Dat zou natuurlijk kunnen. Je hebt ook mensen die moeten zo de fiets ophalen. Dat moet ook gebeuren af en toe natuurlijk als die net gerepareerd is geweest, gewild geworden. Wat gaan we doen het komend uur? Van alles eigenlijk. We gaan eventjes nog naar de beurs. Dat doen we tegen 5:50 natuurlijk. Even kijken wat daar gebeurd is. Want er wordt natuurlijk nog steeds stevig gehandeld. Vakantieperiode of niet. Dat doen ze in Amerika. En ook hier op de beurs doen ze daar niet aan. Verder hebben we dan nog... even kijken, het streeknieuws natuurlijk. Verkeer hebben we nog een beetje voor je. We kijken nog naar het weer rondom het land van Kuik. En wat we ook nog hebben, dat is de agenda. Dan weet je een beetje wat je kan gaan doen hier in de directe omgeving van het land van Kuik de komende tijd. En veel goede muziek, dus blijf lekker luisteren. Dit is Afslag LVC, tot 6 uur.
1: Jan Beben. Loodst je door de files. En snel naar huis. Dit is Afslag LVC.

Maar deze laatste die is afgelopen jaar overleden op 66-jarige leeftijd. Ook niet oud eigenlijk als je erover nadenkt. Ja, in oktober overleed hij, ja. 66 jaar. Zou hij ook een prikkie hebben gehaald? Ja, dat zou natuurlijk kunnen. Op de A12 heb je 2 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt Oudijk en de grensovergang met Duitsland. En dan nog op de N277. Daar is de rijbaan afgesloten. Of niet toegankelijk, moet ik zeggen. Hè? De hoofdrijbaan is dat tussen kruising Veulen en kruising Helena Veen. In dat

0: stukje, daar is de hoofdrijbaan niet beschikbaar.
1: Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.
2: Volg ons op Twitter, Facebook en Instagram. @omroeplvc.

0: Have Saved, de nieuwe van Miles Smith en Niall Horan. Noord hier een afslag LVC. Nieuwe muziek op je radio en het is ook een hele goede tip, kan ik je zeggen. Rij vooral veilig, hè. Hand aan het stuur en dergelijke. Tegenwoordig kijken er ook allemaal cameraatjes mee in je auto. Dat is zogenaamd voor jouw veiligheid, ja, ja. Dus ja, drive safe. Nou, daar ga ik je zo meteen nog wel even mee helpen, want we komen zo meteen nog een paar keer met het verkeer rondom het land van Kuik. Het is vrij rustig op dit moment, hè. Er zijn nog veel mensen op vakantie. Bouwvak is ook begonnen in het zuiden, dus in dat opzicht ja, wordt het steeds rustiger hier in de regio. Dat is wel prettig. Zometeen gaan we eventjes kijken naar de agenda van het land van Kuik, maar ik had eerst nog een plaatje voor je. Ik denk, laten we maar weer eens een gouden oude doen. Het is al een tijdje geleden. Hier is Mungo Jerry.
1: En hoe vindt u dit? Een fijne gouden oude.

0: Ja, die plaatjes gaan nog eventjes door, hè, lieve vrienden. Ja, moet je horen. Ja, gezellig toch? In de summertime. Wie weet lig je wel aan de zee ergens zo. En geniet je van de golfjes die zachtjes over je voeten en over je benen spoelen. En kijk je naar de meeuwen die in de verte aan het spelen zijn. Dat zou zomaar kunnen, hè? Dat soort dingen. Goed, we hebben nog wat muziek voor je onderweg. Maar eerst gaan we eventjes kijken, lieve vrienden, naar de agenda van het Land van Kuik.
1: Omroep Land van Kuik.
2: Agenda.
3: Op zondag 16 augustus van 11 tot 4 vindt de Maasheggenmarkt 2026 plaats bij camping en gastenverblijf De Brembroeken aan de Brembroeken 1 in Fortemullum. Tijdens deze markt presenteren ondernemers, verenigingen en overheden hun activiteiten rondom het UNESCO-gebied De Maasheggen. Bezoekers kunnen kennis maken met streekproducten, lokale initiatieven en natuurprojecten. Daarnaast zijn er oldtimers te bewonderen, diverse kinderactiviteiten en volop mogelijkheden om iets te eten en te drinken. Een gezellige en informatieve dag voor het hele gezin. Op dinsdag 11 augustus 2026 kunt u van 10:30 tot 12 deelnemen aan een bijzondere rondleiding op landgoed De Barendonk aan de Milseweg 13 in Biers. Tijdens deze verhalenwandeling ontdekt u de rijke geschiedenis, bijzondere bewoners en verborgen talenten van het landgoed. De rondleiding duurt ongeveer 1,5 uur, is gratis toegankelijk en geschikt voor iedereen vanaf 16 jaar. Reserveren is verplicht en de wandeling vertrekt vanaf de receptie bij minimaal 5 deelnemers.
2: Waar je ook bent, Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het Land van Kuik.

had vroeger een vriendinnetje, die was helemaal gek van deze gozer. Die Richard Marx met Right Here Waiting. Dat kon ze dan de hele dag draaien, dat plaatje. Ik dacht op een gegeven moment van, nou, ik ben wel klaar met wachten, want er gaat niks meer van terecht komen. Nee, niks meer aan.

0: Hey mensen. Maar goed, niettemin zijn we daarmee eigenlijk wel 2 minuten te laat voor het nieuws. Maar ja, je weet wat ze zeggen, hè? Beter te laat dan over tijd. Hier is het streeknieuws van 5:30.
1: Omroep Land van Kuik, streeknieuws.
2: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemiddag. Het optreden van zanger Rutger van Barneveld tijdens de afterparty van Daags na de Tour in La Bamba, Boksmeer, werd tijdelijk onderbroken door een biergooier uit het publiek. Na een duidelijke afkeuring van aanwezigen hervatte van Barneveld zijn optreden, waarbij zijn hit Zwoele Zomernachten veelvuldig werd gezongen. Bij een brand in een bos aan de Wijnroemer in Gassel is vermoedelijk asbest vrijgekomen van het dak van een houten schuur. De brandweer blusste de brand snel met assistentie van het brandweerkorps van Schaik. De oorzaak van de brand is nog onbekend. Boeren hebben maandagavond met tientallen trekkers actie gevoerd op een rotonde in Boksmeer. Ze protesteerden tegen de stikstofplannen van landbouwminister Jamie van Essen. Volgens melkveehouder Sjaak Wijnen brengen de maatregelen de toekomst van veel agrarische bedrijven in gevaar. Hij maakt zich vooral zorgen over de volgende generatie. Voor mijzelf niet, maar voor mijn zoon wel, zegt Wijnen. De actievoerders laten weten door te gaan met protesteren, zolang de plannen niet van tafel zijn. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
3: Vannacht daalt het kwik naar waarden tussen 16 en 19 graden. Morgen zonnig en warm met tropische temperaturen. Lokaal kan het dan 35 graden worden.
0: Nou, dan nog het verkeer rondom het land van Kuik. Ik heb maar 1 melding op dit moment en die staat op de A12. Natuurlijk weer 2 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt Oudijk en de grensovergang met Duitsland.
4: Autorijden saai? Vergeet het maar! Want elke werkdag tussen 4 en 6 is Jan Deben jouw bijrijder. Tijdens je reis in of naar het land van Kuik. Met aandacht voor gebeurtenissen in de regio, de agenda, het streeknieuws, weer en verkeer. En er neemt nog wat muziek voor je mee voor onderweg. Luisteren dus. Afslag LVC. Elke werkdag van 4 tot 6.
1: Dichterbij dan je denkt. Land van Kuik. Voel de zomer.

We zijn het laatste half uur begonnen, lieve vrienden. Tot aan de klok van 6 uur kun je nog naar dit radiofeuilleton luisteren met zometeen nog wat verkeer. Maar ja, het heeft niet zoveel om het lijf op dit moment, het verkeer. Verder nog de beurs, daar gaan we ook nog even naar kijken. En voor de rest veel muziek, veel zonnige muziek. Want ja, de zomer is wel een beetje begonnen. En veel mensen die zijn met vakantie. Nou, daar past deze plaat natuurlijk ook prima bij. Hiermee begon het allemaal. MC Michael G en de Holiday Rap, samen met DJ Sven deed hij dat. En daarna Haarse Harry en Hollandse Veldse Hendrik. Die hadden we natuurlijk ook nog in die tijd met de Holland Rap. Maar hier begon het allemaal mee. Madonna en Holiday, hier in afslag LVC. Uit de tijd.

0: En zo heette die plaats al. Het Ashford & Simpson hoorde hier een afslag in LVC. We kijken nog één keer naar het verkeer. Maar ik dacht het al, het ging niet echt ergens over. Want het is hartstikke rustig overal. Eén melding alleen en die staat op de A2. En dat is natuurlijk 2 kilometer stilstaand verkeer. Tussen knooppunt Oudijk en de grens met Duitsland. Voor de rest kun je verder gewoon doorrijden.
1: Wil jij altijd op de hoogte blijven en niks missen? Check voor het laatste nieuws onze website. Omroeplvc.nl. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: het een nieuwe sensatie is, dat weet ik niet. Maar het is in ieder geval een leuke plaat van Soul to Soul. Je hebt geluisterd naar Joy hier in afslag LVC. En daarmee komen we toe aan de beurzen. Daar zijn we eventjes naar op weg. Zo, eventjes mijn pagina erbij gepakt. We kunnen even kijken wat er is gebeurd voor je. De AEX die sloot vandaag op 1093 punten. En we vertrokken van 1081,1. Dat betekent 1,1% in de plus. Dat is niet zo verkeerd. In Engeland gaat het ook aardig. De FTSE 100 die sloot uiteindelijk op 10.871 punten. 0,1% in de plus. In Amerika ook nog wel plusjes, maar die zijn wat kleiner. De S&P 500 staat op dit moment met op 7445 punten. Dat is 0,4% in de plus. En de Nasdaq staat op 24.950 punten. Ai, die is gezakt, maar staat vandaag wel 0,1% in de plus. Dat wel. We kijken even naar de edelmetalen. Goud wordt verhandeld tegen €3.545,80. En voor het zilver betaal je €50,30. Prijzen zijn per troy ounce. Tot slot nog de crypto. Voor een bitcoin betaal je op dit moment €56.068. En voor een Ethereum €1.683.
1: Let op, de verstrekte koersen zijn tot 20 minuten vertraagd, dienen uitsluitend ter informatie en zijn niet bedoeld voor handelsdoeleinden. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

vakantie. Als je denkt van, goh, wat moet ik nou eigenlijk gaan doen vanavond? Lekker gaan dansen of zo. En dat kan je overal ter wereld doen. Dat is heel erg leuk. Ree Chanel hoorde je met Dance Around the World. En dat was mijn voorlaatst hier in Afslag LVC. Zometeen tussen 6 en 7 kun je gaan luisteren naar een uurtje classics en hits non-stop. En dan van 7 tot 8 hebben we de 55 Plus Show. Dat is het magazine met allerlei informatie, tips, trucs en wetenswaardigheden voor de senioren in het land van Kuik. Dus daarnaar kun je gaan luisteren tussen 7 en 8. En dan van 8 tot 10 hebben we nog 2 uurtjes Henk Ermers op je radio. Van 8 tot 9 dan draait Henk de mooiste gouden ouwe. En van 9 tot 10 kun je dan luisteren naar Hollands Glorie. Dat betekent muziek van eigen bodem. En dat kan Nederlandstalig zijn, maar dat kunnen ook gewoon Nederlandse producties zijn. Dus blijf lekker luisteren, laat hem lekker aanstaan. Dan zijn we gewoon lekker de hele avond bij je. Hè? Morgenmiddag tussen 4 en 6 is er een nieuwe afslag LVC. Dat gaan we zeker eventjes doen met meer informatie en verkeer en streeknieuws en dat soort zaken. Dat is allemaal weer woensdag, hè? Wat gaat dat snel allemaal. Dit is mijn laatste plaats, Stan Ridgway en Camouflage. Ik zou zeggen, fijne avond, eet smakelijk en ga je voorzichtig als je nog onderweg moet of zo. Tot morgen!

0: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huis energie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.
2: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1 op 1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co.nl.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.
1: Klusbedrijf JSW.
3: Al meer dan 70 jaar is Autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
4: Dichterbij dan je denkt. Check onze website.
5: Dit is het nieuws. Goedenavond. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky en de Israëlische premier Benjamin Netanyahu bezoeken vandaag de Amerikaanse president Donald Trump. Aansluitend wonen zij samen de begrafenis bij van senator Lindsey Graham, die deze maand overleed. Graham gold als een belangrijke bondgenoot van zowel Oekraïne als Israël. Beide leiders hopen hun invloed in Washington en hun relatie met Trump te behouden, nu die standpunten over beide landen zijn veranderd. De Franse politie heeft in Orange 5 dode baby's aangetroffen in kartonnen dozen in de woning van een echtpaar. De stoffelijke resten werden ontdekt nadat de man een ontbindend lichaam vond en naar het ziekenhuis bracht waar zijn vrouw net was bevallen van een gezonde baby. Volgens Franse media leed de vrouw aan zwangerschapsontkenning. Het Openbaar Ministerie onderzoekt de zaak als mogelijke moord op minderjarigen. De politie heeft in Amsterdam-West meerdere gebouwen ontruimd vanwege mogelijk explosief materiaal. Dat zou liggen in een auto die na een politieachtervolging crashte bij de Nierkerkenstraat. Woningen en een verzorgingstehuis zijn binnen een straal van 100 meter ontruimd. De explosieve opruimingsdienst doet onderzoek. De inzittenden van de auto zijn gevlucht en worden gezocht. In Oeganda zou de ebola-uitbraak voorbij zijn, dat zegt de minister van Gezondheid. In totaal raakten 20 mensen besmet, van wie er 2 overleden. De laatste besmetting werd ruim een maand geleden vastgesteld. In buurland Congo verspreidt het virus zich nog altijd. Daar zijn meer dan 3000 mensen besmet en ruim 1300 mensen overleden. En dan het weer nog? In de loop van de avond verdwijnen de stapelwolken en wordt de wind zwak tot matig van kracht. De zon schijnt nog een tijd met vooral in het noorden nog wat sluierbewolking. Vannacht zijn er heldere perioden en velden hoge bewolking. De temperatuur daalt naar 16 tot 19 graden. In de grote steden een graadje warmer. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
6: Dit is Tim Schaap van de ANBB. De A17 vanuit Roosendaal is nog steeds helemaal dicht bij Moerdijk door een ongeluk met een vrachtwagen. Rijkswaterstaat verwacht dat dit nog tot in de nacht gaat duren. Tot die tijd blijft de weg dus dicht. Omrijden kan over de Haarnvlietbrug, over de A59 en de A29. Verder ook een ongeluk op de A58 naar Tilburg toe, vanuit Eindhoven. Tussen Best en Moergestel een kwartier extra. Er is 1 rijstrook dicht. En tot zover de ANBB verkeersinformatie.
7: Hey vissersmaat of fietsliefhebber. Kom naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik. Met 38 stijgers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras, volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat, met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort, vlakbij Boksmeer.
8: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
9: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter? Met de airco-systemen van Opticool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar de expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. Opticool is slim comfort. Het hele jaar door.
10: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
9: Opticool uit Kuik is slim comfort. Het hele jaar door.
4: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Op zaterdag 15 augustus 2026 staat het openluchttheater De Speeltuin aan de Blauwstraat 7C in Oplo in het teken van Franse muziek en zomerse sfeer. Van 8 tot 11 brengt Gerard Alderliefste en Friends een avond vol chansons, verhalen en muzikale ontmoetingen. Samen met zijn achtkopige gezelschap neemt Alderliefste het publiek mee naar Frankrijk met bekende liedjes en verrassende verhalen. Het programma staat dit jaar in het teken van de voorstelling Vivre. Op zondag 16 augustus 2026 opent de nostalgische ecotuin De Buitenkamer aan het Julianaplein 3 in Gassel haar poorten voor bezoekers. Tussen 10 en 5 kunt u genieten van een tuin vol bloemen, planten en bijzondere insecten. Er zijn rondleidingen waarbij aandacht wordt besteed aan eetbare planten, biodiversiteit en natuurbeleving. Kinderen kunnen met zoekkaarten op ontdekkingstocht gaan naar vlinders en andere kleine dieren. Ook zijn er koffie, thee en huisgemaakte lekkernijen verkrijgbaar.
1: Het meest actuele nieuws uit de regio binnen handbereik. Download nu onze app via Google Play of de App Store. Omroep Land van Kuik. Nu nog dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedenavond. Pierre Hermans stopt als rondebaas vandaag na de Tour na 13 jaar. Zijn opvolger is al bekend, maar de naam wordt nog niet onthuld. Hermans voelt emotie bij het afscheid en benadrukt dat er nog veel besproken moet worden. Burgemeester Marieke Moorman heeft ook geen informatie over de opvolger. Het optreden van zanger Rutger van Barneveld tijdens de afterparty van Daags na de Tour in La Bamba, Boksmeer, werd tijdelijk onderbroken door een biergooier uit het publiek. Na een duidelijke afkeuring van aanwezigen hervatte van Barneveld zijn optreden, waarbij zijn hit Zoele Zomernachten veelvuldig werd gezongen. Bij een brand in een bos aan de Wijnroemer in Gassel is vermoedelijk asbest vrijgekomen van het dak van een houten schuur. De brandweer blusste de brand snel met assistentie van het brandweerkorps van Schaik. De oorzaak van de brand is nog onbekend. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: In de loop van de avond verdwijnen de stapelwolken en wordt de wind zwak tot matig van kracht. De zon schijnt nog een tijd met vooral in het noorden nog wat sluierbewolking. Vannacht zijn er heldere perioden en velden hoge bewolking. De temperatuur daalt naar 16 tot 19 graden, in de grote steden een graadje warmer.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De A17 vanuit Roosendaal is helemaal dicht bij Moerdijk door een ongeluk met 3 vrachtwagens. De weg is volledig afgesloten tot in de nacht. Omrijden kan via de Haankliekbrug over de A59 en de A29. Verder in de regio geen files meer langer dan 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Dichterbij.

0: Ik heb altijd de ramen dicht, want anders ben ik 's morgens om 4-5 uur wakker.
1: Inwoners van Sint Hubert hebben er op dagelijkse basis last van. De drukke verkeersader die recht door hun dorp gaat. De provinciale weg N264, die twee snelwegen verbindt, is over de jaren heen alleen maar drukker geworden. Vooral het vrachtverkeer is sterk toegenomen. En dat gaat ten koste van de leefbaarheid en de veiligheid, vindt men in het dorp.
2: Het is aangewezen als een gebiedsontsluitingsweg. En daardoor moet er ook veel verkeer overheen kunnen, volgens de provincie. Maar of dat door dit dorp heen moet, is dan de vraag.
0: Ik woon nu 47 jaar hier en in het begin kwam er al af en toe een vrachtauto langs. En nu zijn het er een kwart van alle voertuigen is een vrachtauto.
2: Er is een heel distributiecentrum in Haps bijgekomen. Uden is uitgebreid en het verkeer, en met name het vrachtverkeer, wordt alleen maar meer. En nu is per 1 juli ook nog de tolheffing ingegaan. En wij verwachten als dorpsraad ook dat daar daardoor veel meer vrachtverkeer hier overheen komt, omdat er geen tolheffing geheven wordt op dit stuk weg.
0: De weg is opnieuw ingericht om het veiliger te maken en om de snelheid naar beneden te halen. Maar de snelheid is niet echt minder geworden. Je kan het ook zien aan de vrachtauto achter me. Die zou maximaal 30 kunnen rijden. Nou, ik denk dat deze een schatting 40, tussen 40 en 50 rijdt ergens.
2: We hebben recent ook een onderzoek gedaan en een enquête gedaan met de HAS samen. Daar hebben we ook gekeken naar wat vinden nu mensen in het dorp van deze weg. Wat vinden ze met name over de veiligheid van deze weg? En daar worden we met name de oversteekpunten als echt gevaarlijke punten beschouwd.
0: Mensen hebben heel veel last met oversteken om voorrang te krijgen wat eigenlijk moet. Ja, het is best wel lastig om met de auto op de weg te draaien. Bij mij thuis moet ik achteruit de weg oprijden. Nou, dan sta ik af en toe 5 minuten te wachten overdag om de weg op te kunnen.
2: Het geluid is ook belangrijk. De meeste huizen hebben hier tegen de 70 decibel aan geluidsdruk op de woning. Dan zijn sommige huizen al gesaneerd. Maar desalniettemin heb je alsnog dat je in je achtertuin of in je voortuin nog steeds die geluidsdruk hebt.
0: Concrete oplossingen, ja, dat is een hele lastige. Want meestal wordt het probleem dan verlegd. Als ze hier verder niks aan doen, dan is het meer een gezwel wat blijft dooretteren. En ja, dit kan gewoon niet in het dorp. De leefbaarheid staat erg onder druk hier.
1: De gemeente zegt op de hoogte te zijn van de zorgen en ze serieus te nemen, maar niet meer te kunnen doen dan ze onder de aandacht van de provincie te brengen. De provincie geeft aan dat er in 2021 met goedkeuring van de dorpsraad groot onderhoud heeft plaatsgevonden in plaats van een omlegging van de weg. Een alternatieve verbinding tussen de A50 en de A73 ziet de provincie niet als serieuze optie, mede omdat volgens hen een zeer groot deel van het vrachtverkeer op de N264 toch een lokale bestemming heeft. De provincie verwacht na de zomervakantie een gesprek met de dorpsraad te gaan voeren naar aanleiding van het onderzoek van HAS, waarbij de oversteekbaarheid van de weg een thema zal zijn.
3: Wil jij altijd op de hoogte blijven en niks missen? Check voor het laatste nieuws onze website. Omroeplvc.nl. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Now why you wanna go and do that, love, huh? Now why you wanna go and do that and do that, huh? Now why you wanna go and do that, love, huh? Now why you wanna go and do that and do that and do that?
1: Yeah. I like this one.
0: What?
1: Like Jenny said.
2: Bij Anytime Fitness mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht, 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen, wel moderne apparaten, privé douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness mail, Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
3: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
4: Ja.
5: Ja.
3: Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
6: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
7: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
8: Kom ook op woensdag 29 juli naar de grootste en gezelligste vakantiejaarmarkt van Noordoost-Brabant in en om het centrum van Mil. Op een parcours van zo'n 2 kilometer vindt u van 10 tot 6 uur vele marktkramen, verkoopwagens, terrasjes en muziek en entertainment voor het hele gezin. De vakantiejaarmarkt op woensdag 29 juli is gratis toegankelijk en ook parkeren is gratis.
9: Come along and have a look. You'll be surprised.
8: www.vakantiejaarmarkt.nl.
10: Omroep Land van Kijk.
11: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
12: Dit is het nieuws. Goedenavond. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft in het Witte Huis met de Amerikaanse president Donald Trump gesproken over de productie van Patriot-raketten in Oekraïne. Trump opperde eerder deze maand tijdens de NAVO-top dat Kiev daarvoor mogelijk een licentie krijgt. Volgens Zelensky spraken de leiders ook over diplomatie, mogelijk in relatie tot nieuwe sancties tegen Rusland. De 20-jarige bestuurder die wordt verdacht van het dodelijke ongeval in Vogelwaarde blijft 60 dagen langer vastzitten. Bij het ongeluk kwamen 3 kinderen en een volwassene om het leven en raakten meerdere mensen gewond. De groep was op schoolkamp. Het onderzoek naar de toedracht loopt nog. Nabestaanden noemen de beslissing van de rechtbank terecht. De Amsterdamse beurs herstelde dinsdag, ondanks aanhoudende druk op chipaandelen door zorgen over Chinese concurrentie. De AEX sloot 1,1% hoger, terwijl Philips bijna 5% verloor na kwartaalcijfers. Unilever won bijna 8% dankzij sterke resultaten. Basic Fit steeg na winstherstel, Theon daalde 2% en Mercedes-Benz boekte koerswinst na hogere kwartaalwinst. De politie heeft in Amsterdam-West meerdere gebouwen ontruimd vanwege mogelijk explosief materiaal. Dat zou liggen in een auto die na een politieachtervolging crashte bij de Nierkerkenstraat. Woningen en een verzorgingstehuis zijn binnen een straal van 100 meter ontruimd. De explosieve opruimingsdienst doet onderzoek. De inzittenden van de auto zijn gevlucht en worden gezocht. En dan het weer nog? In de loop van de avond verdwijnen de stapelwolken en wordt de wind zwak tot matig van kracht. De zon schijnt nog een tijd met vooral in het noorden nog wat sluierbewolking. Vannacht zijn er heldere perioden en velden hoge bewolking. De temperatuur daalt naar 16 tot 19 graden, in de grote steden een graadje warmer. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
13: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485-312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
14: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs-kwaliteit.
4: top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
5: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
4: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
11: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik. Dit is de zomer.
15: De zomer op Omroep Land van Kuik.

0: Ja, luisteraars, u dacht natuurlijk, tijdens de vakantieperiode laten wij van de Stichting Welzijn Ouderen Land van Kuik u in de steek, wat ons uurtje betreft, waar wij de ouderen in het lichtje, in het zonnetje zetten, niets van het al. Wij, dat zijn Anko, Martin en ondergetekende, hebben voor u voorbereid een feuilleton die wij nu in delen, dat is uiteindelijk een feuilleton, voor u zou gaan lezen, doordat u 7 weken kunt genieten van ons samenspel.
1: Ja, luisteraars, wij gaan voor u de komende weken een feuilleton van Kees vertellen. En Kees, als u al vaker naar ons geluisterd hebt, kent u natuurlijk van vorig jaar. Toen heeft Kees een aantal avonturen meegemaakt langs de Lorelei. En Kees gaat dit jaar natuurlijk weer op een nieuwe avontuur.
0: Kees kan de hele wereld aan. Het is alweer een jaar geleden dat Kees, toen hij eindelijk de Lorelei bereikt had, een ontmoeting had die zijn hele wereldje op de kop zou zetten. Daar stond ze. Dat meisje met die helderblauwe ogen die hem lachend aankeken en hem klip en klaar vertelde dat je op de camping geen wijn, maar bier drinkt. Het meisje dat een krat bier optilde alsof het een koektrommel was en ook nog Lorelei heette. En ja, Kees was verkocht. De jongen die nog nooit naar een meisje gekeken had, die tot op dat moment al bloosde bij de gedachte een meisje zelfs maar een hand te geven, die Kees was verkocht. Hij wist het zeker. Dit meisje, daar zou hij de rest van zijn leven de hele wereld mee aankunnen. En jawel hoor, bij die eerste ontmoeting sloeg ook bij Lori, die echt geen Lorelei genoemd wilde worden, de vonk over. En nu een jaar later zijn ze zover dat ze samen een roadtrip aandurven. Kees heeft in het afgelopen jaar zijn rijbewijs gehaald, is zowaar de allereerste keer geslaagd

kaart in de kofferbak kan. Het plan is eerst naar de Lorelei te rijden en vandaar hun trip naar wie weet waar te beginnen. Het avontuur voor Kees begint op een woensdagmorgen. Zijn rugzak is gepakt. Hij weet na de ervaringen van de afgelopen jaren precies hoe het moet. De Fiat is volgetankt. Jammer dat de benzine zo duur is, maar Allah, in Duitsland is die gelukkig stukken voordeliger en daar zijn ze voor de eerstvolgende tankbeurt. Maar nu eerst Lori ophalen, die gelukkig niet al te ver uit de buurt woont. Hij kent de weg zo zoetjes aan met ogen dicht. Maar hij zal ze toch maar even openhouden. De afspraak is dat hij om 8 uur bij haar zal zijn. Na alles nog eens goed nagelopen te hebben en de altijd nieuwsgierige buurvrouw vriendelijk nagezwaaid te hebben, kan de reis beginnen. Op naar de Lutte, waar Lori woont. Maar voor hij wil starten, wil Kees eerst nog even Lori bellen om te zeggen dat hij eraan komt en dat ze klaar moet staan. Zijn hand gaat naar zijn broekzak, maar welke zak hij ook doorzoekt, geen telefoon. Nee, in de rugzak kan hij niet zitten. Die heeft hij gisteravond al ingepakt. En vanmorgen heeft de telefoon ook nog dienst gedaan als wekker. Verdorie, dat moet hem weer overkomen. Misschien al in de auto, op het dashboard. Maar nee, nergens in de auto. En voor de paniek toeslaat, krijgt Kees ineens een helder ogenblik. Natuurlijk, hij ligt nog op de wastafel. Want terwijl hij zijn tanden staat te poetsen, belde moeder om hem een goede reis te wensen. En heeft hij die verhipte telefoon op de rand van de wastafel laten liggen. Van zijn moeder goed bedoeld. Maar daardoor komt wel zijn tijdschema in de war. Als een haas springt Kees zijn huisje weer in. Buurvrouw staat nog steeds verscholen achter de gordijnen. Vliegt de trap op en ja hoor, daar ligt de telefoon op de wastafel te knipperen. Een appje. Ha, dat kan wachten. Als ze me nodig hebben, bellen ze maar. En met 2 treden tegelijk suist Kees de trap af. Sluit zijn voordeur, zwaait nog een keer naar de buurvrouw en start zijn Fiatje. Maar in haast vergeet hij Lori te bellen dat hij op weg is naar de Lutte.

0: 55 Plus Show.
1: Pak even rust, ga er goed voor zitten. Want Mientje neemt u mee naar het platteland van toen en nou. Met een zelfgeschreven gedicht in streektaal. Speciaal voor jullie.
2: Goedemorgen mensen allemaal. En natuurlijk ook de vele vakantiegangers die er nou zien. Dit gedicht gaat over een verval van een jaren terug. Odile, zo'n 30 jaar geleden. Hij was net 20, ging hij werken op propaan. Dan leerde hij een patiëntje kennen. Odile was haar naam. Ze weer 4, een schril dingetje. En lopen kostte niet. Of daar ooit zou komen, dat wist een dokter toen nog niet. Ze schoof met haar keuntje over de vloer, de ermjes in de lucht. Zij gerdigen ze droeg. Het was een Mongooltje, zo hitte dat toen. Nou zeggen ze het Down-syndroom, maar in die tijd was dat heel gewoon. Ze had een snotneus en oogjes die altijd traanden. Hij was er vies van toen hij dat zag. Maar na een stukje leerde hij anders kijken en ontdekte hoe ze lachte. Hoe ze haar handje uitstook, alsof ze op een mij zitten wachten. Hij viet dat handje, aaide haar over haar kupje. Tilde haar voorzichtig van de grond, viet er op zijn arm. Haar snoetje tegen zijn wang, het voelde nat en warm. Ze leidde dunne armjes om zijn nek en kuste hem. Zomaar op zijn neus. Zo zoetjes. Het leek wel in een vlinder. Hij vond haar niet meer vies. Maar hij vond haar lief en mooi. En heel gewoon. Net als andere kinderen. Ja mensen, dit was het voor deze week. Ik zou zeggen, geniet nog verder van de vakantie en de zon. En tot volgende week.

0: Al meer dan 70 jaar is Autobedrijf Tone uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties? Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
2: Springen, klimmen, glijden. Let's go! Het grootste rondreizende springkussenfestival van Nederland komt naar Overloon. Van 24 juli tot en met 2 augustus beleef je bij Kids Playland een dag vol actie op gigantische springkussens en spectaculaire stormbanen. Allemaal voor 1 entreeprijs. En is het mooi weer? Dan ga je helemaal los met Aquafun. Dagelijks geopend van 1 tot 6. Dus trommel je vrienden, broertjes, zusjes en papa en mama op en kom naar Kids Playland Overloon. Kijk nu op kidsplayland.nl. Kids Playland Overloon, daar spring je deze zomer naartoe.
3: Omroep Land van Kuik.
4: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
5: Dit is het nieuws. Goedenavond. Het reisadvies voor Spanje is sinds dinsdag geel vanwege de natuurbranden. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken blijft reizen mogelijk, maar moeten vakantiegangers rekening houden met wegafsluitingen, slechte luchtkwaliteit, evacuaties en verkeershinder. Reizigers wordt geadviseerd het lokale nieuws en de weersverwachting te volgen. De branden hebben dit jaar al ruim 170.000 hectare natuur verwoest. Chiptoeleverancier ASML heeft in het tweede kwartaal opnieuw geprofiteerd van de grote investeringen in AI-infrastructuur. De omzet steeg met 20% tot ruim 1 miljard euro en de netto-winst nam toe tot 285 miljoen euro. Het bedrijf verwacht verdere omzetgroei, blijft investeren in onderzoek en ontwikkeling en rekent voor het lopende kwartaal op een omzet van 1,1 miljard euro. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft in het Witte Huis met de Amerikaanse president Donald Trump gesproken over de productie van Patriot-raketten in Oekraïne. Trump opperde eerder deze maand tijdens de NAVO-top dat Kiev daarvoor mogelijk een licentie krijgt. Volgens Zelensky spraken de leiders ook over diplomatie, mogelijk in relatie tot nieuwe sancties tegen Rusland. De Amsterdamse beurs herstelde dinsdag, ondanks aanhoudende druk op chipaandelen door zorgen over Chinese concurrentie. De AEX sloot 1,1% hoger, terwijl Philips bijna 5% verloor na kwartaalcijfers. Unilever won bijna 8% dankzij sterke resultaten. Basic Fit steeg na winstherstel, Theon daalde 2% en Mercedes-Benz boekte koerswinst na hogere kwartaalwinst. En dan het weer nog? In de loop van de avond verdwijnen de stapelwolken en wordt de wind zwak tot matig van kracht. De zon schijnt nog een tijd met vooral in het noorden nog wat sluierbewolking. Vannacht zijn er heldere perioden en velden hoge bewolking. De temperatuur daalt naar 16 tot 19 graden, in de grote steden een graadje warmer. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
6: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
7: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co. .nl.
8: Dabri Techniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabri Techniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Install Q-erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabri Techniek in Kuik. DabriTechniek.nl.
4: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.
9: Omroep Land van Kuik.
4: We gaan terug in de tijd. Welkom. Je luistert.
9: luistert naar Gouden Ouwe met Henk Ermers. Geniet van deze Gouden Ouwe bij Omroep Land van Kuik.

0: je Henkie gezien?
1: Nee, maar die is op de radio.
2: Omroep Land van Kuik.
3: Omroep Land van Kuik.
4: En goedenavond. Wat fijn dat jij weer luistert naar het wekelijkse uurtje Gouden Ouwe.
1: Een heleboel zomerritjes krijgt je op de radio, dus zet hem maar harder.

Sweet, la la la, Inner Circle, een hitje uit de zomer van 1992. Het stond 16 weken in de top 40. En dat allemaal in deze tijd dat we heerlijke, vrolijke muziek draaien. Zomerse muziek. En deze keer mag Julio Iglesias natuurlijk niet ontbreken met de Mionga Sentimental.

0: Dit is de zomer.
1: De zomer op Omroep Land van Kuik.
2: Get on the floor. Put your hands up, put your hands up, put your hands up.
3: Omroep Land van Kuik, doe even lekker mee en Summer Jam, Underdog Project.

0: Gouden Ouwe. Een uur lang herinneringen.
1: We zijn aan het luisteren bij Omroep Land van Kuik naar de zomerhitjes die ik allemaal uitgezocht heb van de afgelopen decennia's. En deze die u nu hoort is van Keesje en de Press Group. Het is een hele gouden oude, dus Coming Home Babe heet het. Gaat u op vakantie, kijk goed uit, zorg dat de verzekering in orde is en neem uw tijd, want hartstikke spoed is zelden goed. Een van de mooie hitjes die we ook hadden in de jaren 76, 77, dat was deze. Ja, John Travolta en Olivia Newton-John met Summer Nights.

heerlijk. Het was eigenlijk een liedje van Peggy Marks. Maar José van Luf, die zong het ook een keer. En had er een, best wel een grote hit mee in de top 40 van de jaren dat het uitgebracht werd. We hebben nog heel veel mooie platen gaan in dit uurtje. Wat dacht u van deze? Heerlijk lekker sluimeren in de zon.

Bouillas de Amor. Oftewel vertaald, bubbeltjes van liefde. Het gaat over een lied. Een man die wil vis worden, want die wil in de vis komen zwemmen met zijn geliefde. Hoe is het toch mogelijk? Hoe bedenk je zoiets, man? Maar goed, het was een hele grote zomerrit in Nederland. En daarom draaien we ook dit uurtje. Maar we hebben jullie al een keer gehad en we draaien nog een keer. En deze keer gaat het een beetje over amor.

inhaling it. I think he says the same thing. From Peter Frampton. Hij kwam op nummer 1 binnen. En ja, dit was de live versie en die is ook wel het mooiste. The song.

Playa Hippie. Ja. Dat is ook de titel van de plaat. The Summer is Magic. Maar het moet ook niet te magic worden, hè? Want als het dan gaat branden en het warme zonnetje erop en veel wind, dan gaat het flink fikken en dan is het bijna niet te stoppen. Je hoort ze allemaal. Yes.

0: Who's that?
1: Nobody.
0: I said, who's that?
1: I said nobody.
2: We gaan naar ons laatste plaatje dit uur luisteren. Ik kan er niet helemaal in, maar het is Texas met de Summer Sun. En dan sluiten we dit uurtje.

Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.

0: airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huisenergie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.nl.
2: Al meer dan 70 jaar is Autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen Bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: Dit is het nieuws. Goedenavond.
1: De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft in het Witte Huis achter gesloten deuren gesproken met Amerikaanse president Donald Trump. Volgens het Witte Huis verliepen de gesprekken positief. Met de Israëlische verkiezingen op 27 oktober in aantocht wil Netanyahu zijn band met Trump benadrukken, terwijl de relatie onder druk staat door meningsverschillen over Iran, Libanon en Gaza. FIFA-voorzitter Gianni Infantino onderzoekt de verkoop van aandelen in de commerciële rechten van WK-toernooien aan private investeerders, meldt de Times. Daarvoor zou het nieuwe bedrijf FIFA Forward Enterprise worden opgericht. Volgens de krant zijn ook personen uit de omgeving van de Amerikaanse president Donald Trump benaderd. Het gaat om een miljardendeal. Het reisadvies voor Spanje is sinds dinsdag geel vanwege de natuurbranden. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken blijft reizen mogelijk, maar moeten vakantiegangers rekening houden met wegafsluitingen, slechte luchtkwaliteit, evacuaties en verkeershinder. Reizigers wordt geadviseerd het lokale nieuws en de weersverwachting te volgen. De branden hebben dit jaar al ruim 170.000 hectare natuur verwoest. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft in het Witte Huis met de Amerikaanse president Donald Trump gesproken over de productie van Patriot-raketten in Oekraïne. Trump opperde eerder deze maand tijdens de NAVO-top dat Kiev daarvoor mogelijk een licentie krijgt. Volgens Zelensky spraken de leiders ook over diplomatie, mogelijk in relatie tot nieuwe sancties tegen Rusland. En dan het weer nog. In de loop van de avond verdwijnen de stapelwolken en wordt de wind zwak tot matig van kracht. De zon schijnt nog een tijd met vooral in het noorden nog wat sluierbewolking. Vannacht zijn er heldere perioden en velden hoge bewolking. De temperatuur daalt naar 16 tot 19 graden. In de grote steden een graadje warmer. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
3: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter? Met de airco-systemen van OptiCool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar dé expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. OptiCool is slim comfort. Het hele jaar door.
4: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters. Prijs-kwaliteit. Top. Vertrouwd familiebedrijf. Zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
3: OptiCool uit Kuik is slim comfort. Het hele jaar door.
5: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
6: Ja.
7: Ja.
6: Ja.
5: Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials. Jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
4: Ik rijd graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
8: Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht. 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen. Wel moderne apparaten, privé douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail. Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
9: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer? Badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
10: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.
11: Omroep Land van Kuik met Hollands Glory. Geniet van deze favoriet.

0: Een goede avond, wat fijn dat jij weer luistert. Genieten van Hollanders die muziek maken. En die zijn te horen in dit uur.
1: Dit is de zomer.
2: De zomer op Omroep Land van Kuik.
0: We zijn gestart met Rob de Nijs met Alles wat adem. Rob de Nijs die overleden is op 17 maart 2025. Albert West staat klaar, maar ook Stef Bos. En we starten met Albert West. En deze keer is het Put Your Head on My Shoulder.

Stef Vos met Papa, afkomstig van zijn debuutalbum Is Dit Nu Later uit 1990. Hij schreef dit nummer toen hij hoorde dat zijn vader kanker had. Albert West met een mooie plaat Put Your Head On My Shoulder uit 1973. Ook deze zanger is overleden. Hij overleed in 2015. Albert, hij was door een auto aangereden en was dit het einde van zijn 48-jarige zangcarrière. Bon Sinclair, Unigloria, BZN, ze staan allemaal te wachten. Ik ga nu even terug naar de vrolijke muziek van de jaren 60. Een tijd van de dansavonden, gezellig radio en liedjes die meteen een glimlach op je gezicht toveren. Dit is Andy Starr met zijn heerlijke Fiesta.

Why Kick Him In, een plaat uit 1973 van Bonnie Sinclair. Zij kreeg in 1967 een platencontract aangeboden. En dat werd ook meteen haar artiestennaam. BZN met Lady McCory. Wereldwijd verkocht deze band 15 miljoen geluidsdragers. Opvallend veel. In deze 30 jaar hebben zij onafgebroken in de albumtop gestaan. Platen uit 1973 en 1974. Ze komen eraan. Wat dacht je van de Cats en de Buffoons? Ze staan te popelen. Echter, we starten eerst met de Stars on 45. En proudly, the presents the Star Sisters.

rock and roll uit 1974. Deze plaat van de Cats behaalde de derde positie in de top 40 en stond er 8 weken in. De Buffoons met Arizona, een heerlijke Nederlandse close harmony groep uit Twente. Het was opgericht in 1966 en ze stopte in 1979. Maar ze hadden in 1973 nog deze mooie hit, Arizona. De Golden Earring, de Dizzy Man's Band en Dimitri Vandoor. Zij scoren ook alle hits in de top 40. En deze keer starten we met Dimitri Vandoor en zijn lied Dit is alleen voor kinderen. Het bereikte de 6e plaats en in de top 40 stond er 12 weken in.

De opvolger van Ticket Toe en de voorganger van die opera behoorden de Dizzy Mans met de show. Gold Meaning, When a Lady Smiles. Deze plaat was ook een grote hit. We hebben nog enkele platen te gaan. En wat dacht je van Miss Montreal en Guus Meeuwis? Ze staan klaar. En Guus die wil maar proosten, dus dat gaan we doen.

0: Omroep Land van Kuik. Dichter bij de hits dan je denkt.
1: Een beetje een minder bekende plaat was dat van Miss Montreal, A Million Ways uit 2018. We gaan sluiten met onze laatste plaat, want het is weer bijna 10 uur. Dus hij staat klaar. André Mos met Ella. Ik hoop dat u een leuke show vond. En ik zou zeggen tot de volgende keer. En ik wens je nog een fijne nacht. En ik zou zeggen tot de volgende keer. Doei.
0: Elke dinsdagavond. Hollands Glory met Henk Ermers. Bij Omroep Land van Kuik.

0: Al meer dan 70 jaar is Autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen Bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Kom ook op woensdag 29 juli naar de grootste en gezelligste vakantiejaarmarkt van Noordoost-Brabant in en om het centrum van Mil. Op een parcours van zo'n 2 kilometer vindt u van 10 tot 6 uur vele marktkramen, verkoopwagens, terrasjes en muziek en entertainment voor het hele gezin. De vakantiejaarmarkt op woensdag 29 juli is gratis toegankelijk en ook parkeren is gratis. Come along and have a look. You'll be surprised. www.vakantiejaarmarkt.nl.
2: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
3: Dit is het nieuws. Goedenavond. Enkele duizenden mensen zijn dinsdagavond samengekomen bij het Homo-monument in Amsterdam om de slachtoffers van de aanslag op de Pride in Berlijn te herdenken. Na een minuut stilte spraken onder andere burgemeester Femke Halsema en COC-voorzitter Myrtille Dansen. Ook ooggetuigen Karel en Daan deden hun verhaal. Aansluitend werden bloemen gelegd en kaarsen aangestoken. Een gevangene is vrijdag in de penitentiaire inrichting in Grave meerdere keren neergestoken door een medegevangene, bevestigt de advocaat van het slachtoffer. Volgens hem gaat het om dezelfde verdachte die eerder Camille E., chauffeur bij de moord op Peter R. de Vries, aanviel. Het slachtoffer overleefde de steekpartij en is naar het ziekenhuis gebracht. De dienst Justitiële Inrichtingen reageert later nog. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft in het Witte Huis achter gesloten deuren gesproken met Amerikaanse president Donald Trump. Volgens het Witte Huis verliepen de gesprekken positief. Met de Israëlische verkiezingen op 27 oktober in aantocht wil Netanyahu zijn band met Trump benadrukken, terwijl de relatie onder druk staat door meningsverschillen over Iran, Libanon en Gaza. Het reisadvies voor Spanje is sinds dinsdag geel vanwege de natuurbranden. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken blijft reizen mogelijk, maar moeten vakantiegangers rekening houden met wegafsluitingen, slechte luchtkwaliteit, evacuaties en verkeershinder. Reizigers wordt geadviseerd het lokale nieuws en de weersverwachting te volgen. De branden hebben dit jaar al ruim 170.000 hectare natuur verwoest. En dan het weer nog? In de loop van de avond verdwijnen de stapelwolken en wordt de wind zwak tot matig van kracht. De zon schijnt nog een tijd met vooral in het noorden nog wat sluierbewolking. Vannacht zijn er heldere perioden en velden hoge bewolking. De temperatuur daalt naar 16 tot 19 graden, in de grote steden een graadje warmer. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Omroep Land van Kuik, dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Reuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedenavond. Pierre Hermans stopt als rondebaas vandaag na de Tour na 13 jaar. Zijn opvolger is al bekend, maar de naam wordt nog niet onthuld. Hermans voelt emotie bij het afscheid en benadrukt dat er nog veel besproken moet worden. Burgemeester Marieke Moorman heeft ook geen informatie over de opvolger. Het optreden van zanger Rutger van Barneveld tijdens de afterparty van Daags na de Tour in La Bamba, Boksmeer, werd tijdelijk onderbroken door een biergooier uit het publiek. Na een duidelijke afkeuring van aanwezigen hervatte van Barneveld zijn optreden, waarbij zijn hit Zoele Zomernachten veelvuldig werd gezongen. Bij een brand in een bos aan de Wijnroemer in Gassel is vermoedelijk asbest vrijgekomen van het dak van een houten schuur. De brandweer blusste de brand snel met assistentie van het brandweerkorps van Schaik. De oorzaak van de brand is nog onbekend. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: In de loop van de avond verdwijnen de stapelwolken en wordt de wind zwak tot matig van kracht. De zon schijnt nog een tijd met vooral in het noorden nog wat sluierbewolking. Vannacht zijn er heldere perioden en velden hoge bewolking. De temperatuur daalt naar 16 tot 19 graden, in de grote steden een graadje warmer.
3: Blijf altijd op de hoogte van het nieuws uit het Land van Kuik. Schrijf je in voor de gratis nieuwsbrief van Omroep Land van Kuik. En ontvang wekelijks de belangrijkste nieuws, verhalen en achtergronden in jouw mailbox. Het is heel eenvoudig. Ga naar omroeplvc.nl/nieuwsbrief en meld je aan.

0: Hey vissersmaat of fietsliefhebber, kom naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik. Met 38 stijgers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras, volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat, met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort, vlakbij Boksmeer.
1: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting, alsof je vastloopt in dezelfde patronen. Misschien worstel je met gedrag of emoties. Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
2: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
3: Dit is het nieuws. Goedenavond. De ministers van Buitenlandse Zaken van Oekraïne en Iran hebben telefonisch gesproken na de aanval van de Oekraïne op een Iraans schip op de Kaspische Zee. Volgens Iran kwam daarbij een bemanningslid om het leven. Oekraïne ontkent dat burgers doelwit waren en zegt escalatie te willen voorkomen. Iran eist compensatie terwijl beide landen elkaar blijven verwijten Rusland te steunen. Een 26-jarige Nederlander is dinsdag om het leven gekomen toen een boot met 6 Nederlanders en een kapitein kapseisde bij de Iguaçu-watervallen in Brazilië. 2 andere Nederlanders raakten gewond en liggen in het ziekenhuis. De boot sloeg kort na vertrek om. De Braziliaanse marine en politie onderzoeken het ongeluk. De organisator schrapte alle tochten. Enkele duizenden mensen zijn dinsdagavond samengekomen bij het Homo-monument in Amsterdam om de slachtoffers van de aanslag op de Pride in Berlijn te herdenken. Na een minuut stilte spraken onder andere burgemeester Femke Halsema en COC-voorzitter Myrtille Dansen. Ook ooggetuigen Karl en Daan deden hun verhaal. Aansluitend werden bloemen gelegd en kaarsen aangestoken. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft in het Witte Huis achter gesloten deuren gesproken met Amerikaanse president Donald Trump. Volgens het Witte Huis verliepen de gesprekken positief. Met de Israëlische verkiezingen op 27 oktober in aantocht wil Netanyahu zijn band met Trump benadrukken, terwijl de relatie onder druk staat door meningsverschillen over Iran, Libanon en Gaza. En dan het weer nog. In de loop van de avond verdwijnen de stapelwolken en wordt de wind zwak tot matig van kracht. De zon schijnt nog een tijd met vooral in het noorden nog wat sluierbewolking. Vannacht zijn er heldere perioden en velden hoge bewolking. De temperatuur daalt naar 16 tot 19 graden. In de grote steden een graadje warmer. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
4: Springen, klimmen, glijden. Let's go! Het grootste rondreizende springkussenfestival van Nederland komt naar Overloon. Van 24 juli tot en met 2 augustus beleef je bij Kids Playland een dag vol actie op gigantische springkussens en spectaculaire stormbanen. Allemaal voor 1 entreeprijs. En is het mooi weer? Dan ga je helemaal los met Aquafun. Dagelijks geopend van 1 tot 6. Dus trommel je vrienden, broertjes, zusjes en papa en mama op en kom naar Kids Playland Overloon. Kijk nu op kidsplayland.nl. Kids Playland Overloon, daar spring je deze zomer naartoe.
2: Omroep Land van Kuik, dichterbij dan je denkt.

Rolling Stones bewijzen al decennia dat rock'n'roll geen leeftijd kent. De nieuwste single Jealous Lover duikt in een herkenbare en vlijmscherp thema. De destructieve en verstikkende kant van jaloezie in een relatie. Verpakt in de onvervalste, rauwe Stone sound met de herkenbare stem van Mick Jagger.

0: In de loop van de avond verdwijnen de stapelwolken en wordt de wind zwak tot matig van kracht. De zon schijnt nog een tijd met vooral in het noorden nog wat sluierbewolking. Vannacht zijn er heldere perioden en velde hoge bewolking. De temperatuur daalt naar 16 tot 19 graden, in de grote steden een graadje warmer.
1: Waar je ook bent, Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het Land van Kuik.

en airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huis energie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis. Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: hoogtepunten.
1: Dit is het nieuws. Goedenacht. De ministers van Buitenlandse Zaken van Oekraïne en Iran hebben telefonisch gesproken na de aanval van de Oekraïne op een Iraans schip op de Kaspische Zee. Volgens Iran kwam daarbij een bemanningslid om het leven. Oekraïne ontkent dat burgers doelwit waren en zegt escalatie te willen voorkomen. Iran eist compensatie terwijl beide landen elkaar blijven verwijten Rusland te steunen. Een 26-jarige Nederlander is dinsdag om het leven gekomen toen een boot met 6 Nederlanders en een kapitein kapseisde bij de Iguaçu-watervallen in Brazilië. 2 andere Nederlanders raakten gewond en liggen in het ziekenhuis. De boot sloeg kort na vertrek om. De Braziliaanse marine en politie onderzoeken het ongeluk. De organisator schrapte alle tochten. Enkele duizenden mensen zijn dinsdagavond samengekomen bij het Homo-monument in Amsterdam om de slachtoffers van de aanslag op de Pride in Berlijn te herdenken. Na een minuut stilte spraken onder andere burgemeester Femke Halsema en COC-voorzitter Myrtille Dansen. Ook ooggetuigen Karl en Daan deden hun verhaal. Aansluitend werden bloemen gelegd en kaarsen aangestoken. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft in het Witte Huis achter gesloten deuren gesproken met Amerikaanse president Donald Trump. Volgens het Witte Huis verliepen de gesprekken positief. Met de Israëlische verkiezingen op 27 oktober in aantocht wil Netanyahu zijn band met Trump benadrukken, terwijl de relatie onder druk staat door meningsverschillen over Iran, Libanon en Gaza. En dan nog even het weer. Vannacht zijn er heldere perioden. De temperatuur daalt naar 16 tot 19 graden. In de grote steden is het nog een graadje warmer. Woensdagochtend is het zonnig en wordt het snel warm. Halverwege de ochtend is het met 25 graden op de eerste plaatsen zomers warm. En tegen de middag stijgt de temperatuur naar 30 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik.

0: Vannacht zijn er heldere perioden. De temperatuur daalt naar 16 tot 19 graden. In de grote steden is het nog een graadje warmer. Woensdagochtend is het zonnig en wordt het snel warm. Halverwege de ochtend is het met 25 graden op de eerste plaatsen zomers warm. En tegen de middag stijgt de temperatuur naar 30 graden.
1: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio. Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat. Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat. En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen. Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal.

0: Dit is het nieuws. Goedenacht. De ministers van Buitenlandse Zaken van Oekraïne en Iran hebben telefonisch gesproken na de aanval van de Oekraïne op een Iraans schip op de Kaspische Zee. Volgens Iran kwam daarbij een bemanningslid om het leven. Oekraïne ontkent dat burgers doelwit waren en zegt escalatie te willen voorkomen. Iran eist compensatie terwijl beide landen elkaar blijven verwijten Rusland te steunen. Een 26-jarige Nederlander is dinsdag om het leven gekomen toen een boot met 6 Nederlanders en een kapitein kapseisde bij de Iguaçu-watervallen in Brazilië. 2 andere Nederlanders raakten gewond en liggen in het ziekenhuis. De boot sloeg kort na vertrek om. De Braziliaanse marine en politie onderzoeken het ongeluk. De organisator schrapte alle tochten. Enkele duizenden mensen zijn dinsdagavond samengekomen bij het Homo-monument in Amsterdam om de slachtoffers van de aanslag op de Pride in Berlijn te herdenken. Na een minuut stilte spraken onder andere burgemeester Femke Halsema en COC-voorzitter Myrtille Dansen. Ook ooggetuigen Karl en Daan deden hun verhaal. Aansluitend werden bloemen gelegd en kaarsen aangestoken. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft in het Witte Huis achter gesloten deuren gesproken met Amerikaanse president Donald Trump. Volgens het Witte Huis verliepen de gesprekken positief. Met de Israëlische verkiezingen op 27 oktober in aantocht wil Netanyahu zijn band met Trump benadrukken, terwijl de relatie onder druk staat door meningsverschillen over Iran, Libanon en Gaza. En dan nog even het weer. Vannacht zijn er heldere perioden. De temperatuur daalt naar 16 tot 19 graden. In de grote steden is het nog een graadje warmer. Woensdagochtend is het zonnig en wordt het snel warm. Halverwege de ochtend is het met 25 graden op de eerste plaatsen zomers warm. En tegen de middag stijgt de temperatuur naar 30 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Land van Kuik, streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedenavond. Pierre Hermans stopt als rondebaas vandaags naar de Tour na 13 jaar. Zijn opvolger is al bekend, maar de naam wordt nog niet onthuld. Hermans voelt emotie bij het afscheid en benadrukt dat er nog veel besproken moet worden. Burgemeester Marieke Moorman heeft ook geen informatie over de opvolger.
2: Het optreden van zanger Rutger van Barneveld tijdens de afterparty van Daags na de Tour in La Bamba, Boksmeer, werd tijdelijk onderbroken door een biergooier uit het publiek. Na een duidelijke afkeuring van aanwezigen hervatte van Barneveld zijn optreden, waarbij zijn hit Zwoele Zomernachten veelvuldig werd gezongen. Bij een brand in een bos aan de Wijnroemer in Gassel is vermoedelijk asbest vrijgekomen van het dak van een houten schuur. De brandweer blusste de brand snel met assistentie van het brandweerkorps van Schaik. De oorzaak van de brand is nog onbekend.
1: En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
3: Vannacht zijn er heldere perioden. De temperatuur daalt naar 16 tot 19 graden. In de grote steden is het nog een graadje warmer. Woensdagochtend is het zonnig en wordt het snel warm. Halverwege de ochtend is het met 25 graden op de eerste plaats zomers warm. En tegen de middag stijgt de temperatuur naar 30 graden.
4: Autorijden saai? Vergeet het maar! Want elke werkdag tussen 4 en 6 is Jan Deelen jouw bijrijder. Tijdens je reis in of naar het Land van Kuik. Met aandacht voor gebeurtenissen in de regio, de agenda, het streeknieuws, weer en verkeer. En er neemt nog wat muziek voor je mee voor onderweg. Luisteren dus. Afslag LVC. Elke werkdag van 4 tot 6.